0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Oekraïne heeft een nieuw luchtafweerraket getest als onderdeel van een Europees samenwerkingsproject. De FP7X moet uiteindelijk Russische ballistische raketten neerhalen die Oekraïnse steden verwoesten. Oekraïne werkt met Europese bondgenoten aan het Freya-systeem om minder afhankelijk te worden van het Amerikaanse Patriot-systeem. Massaproductie voor een fractie van de Patriot-prijs is het einddoel. In Noord-Ierland zoeken demonstranten opnieuw de confrontatie met de politie. Relschoppers vernielden gisteravond voertuigen en huizen uit onvrede over het migratiebeleid en een steekincident in Belfast een dag eerder. In Londonderry werden spullen in brand gestoken en in Newton Abbey probeerden zo'n 150 relschoppers naar een migranthotel te gaan. De politie zette een waterwerper in om hen tegen te houden. In het Zuid-Hollandse Portugal is voor de derde keer in 4 weken tijd een explosief tegen een voordeur gegooid. Rond 4 uur gooiden 2 mannen een projectiel in een portiek waar een bewoonster en haar dochters aanwezig waren. Het explosief veroorzaakte brand bij schoenen en had ook veel erger kunnen aflopen door de nabijgelegen meterkast. De bewoners kennen geen verband tussen de aanslagen. Het risico op extreem hoge waterstanden aan de Nederlandse kust is sinds 1900 aanzienlijk gestegen. Waterstanden die vroeger eens per 100 jaar voorkomen, treden nu gemiddeld eens per 24 jaar op. Onderzoekers wijzen naar zeespiegelstijging door klimaatverandering, bodemdaling en natuurlijke variatie als oorzaken. Overstromingen kunnen gebouwen verwoesten, landbouwgrond onder water zetten en dodelijke gevolgen hebben. Het weer nog tot slot. Vannacht blijft een bui mogelijk. Minima tussen 10 en 12 graden. Morgenochtend kan worden genoten van de zon. In de oostelijke provincies ontstaan in de loop van de ochtend wel weer wat buitjes. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: trouwgids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Oekraïne heeft een nieuw luchtafweerraket getest als onderdeel van een Europees samenwerkingsproject. De FP-7X moet uiteindelijk Russische ballistische raketten neerhalen die Oekraïnse steden verwoesten. Oekraïne werkt met Europese bondgenoten aan het Freya-systeem om minder afhankelijk te worden van het Amerikaanse Patriot-systeem. Massaproductie voor een fractie van de Patriot-prijs is het einddoel. In Noord-Ierland zoeken demonstranten opnieuw de confrontatie met de politie. Relschoppers vernielden gisteravond voertuigen in huis uit onvrede over het migratiebeleid en een steekincident in Belfast een dag eerder. In Londonderry werden spullen in brand gestoken en in Newton Abbey probeerden zo'n 150 relschoppers naar een migranthotel te gaan. De politie zette een waterwerper in om hen tegen te houden. In het Zuid-Hollandse Portugal is voor de derde keer in 4 weken tijd een explosief tegen een voordeur gegooid. Rond 4 uur gooiden 2 mannen een projectiel in een portiek waar een bewoonster en haar dochters aanwezig waren. Het explosief veroorzaakte brand bij schoenen en had ook veel erger kunnen aflopen door de nabijgelegen meterkast. De bewoners kennen geen verband tussen de aanslagen. Het risico op extreem hoge waterstanden aan de Nederlandse kust is sinds 1900 aanzienlijk gestegen. Waterstanden die vroeger eens per 100 jaar voorkomen, treden nu gemiddeld eens per 24 jaar op. Onderzoekers wijzen naar zeespiegelstijging door klimaatverandering, bodemdaling en natuurlijke variatie als oorzaken. Overstromingen kunnen gebouwen verwoesten, landbouwgrond onder water zetten en dodelijke gevolgen hebben. Het weer nog tot slot. Vannacht blijft een bui mogelijk. Minima tussen 10 en 12 graden. Morgenochtend kan worden genoten van de zon. In de oostelijke provincies ontstaan in de loop van de ochtend wel weer wat buitjes. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Oekraïne heeft een nieuw luchtafweerraket getest als onderdeel van een Europees samenwerkingsproject. De FP7X moet uiteindelijk Russische ballistische raketten neerhalen die Oekraïnse steden verwoesten. Oekraïne werkt met Europese bondgenoten aan het Freya-systeem om minder afhankelijk te worden van het Amerikaanse Patriot-systeem. Massaproductie voor een fractie van de Patriot-prijs is het einddoel. In Noord-Ierland zoeken demonstranten opnieuw de confrontatie met de politie. Relschoppers vernielden gisteravond voertuigen in huis uit onvrede over het migratiebeleid en een steekincident in Belfast een dag eerder. In Londonderry werden spullen in brand gestoken en in Newton Abbey probeerden zo'n 150 relschoppers naar een migranthotel te gaan. De politie zette een waterwerper in om hen tegen te houden. In het Zuid-Hollandse Portugal is voor de derde keer in 4 weken tijd een explosief tegen een voordeur gegooid. Rond 4 uur gooiden 2 mannen een projectiel in een portiek waar een bewoonster en haar dochters aanwezig waren. Het explosief veroorzaakte brand bij schoenen en had ook veel erger kunnen aflopen door de nabijgelegen meterkast. De bewoners kennen geen verband tussen de aanslagen. Het risico op extreem hoge waterstanden aan de Nederlandse kust is sinds 1900 aanzienlijk gestegen. Waterstanden die vroeger eens per 100 jaar voorkomen, treden nu gemiddeld eens per 24 jaar op. Onderzoekers wijzen naar zeespiegelstijging door klimaatverandering, bodemdaling en natuurlijke variatie als oorzaken. Overstromingen kunnen gebouwen verwoesten, landbouwgrond onder water zetten en dodelijke gevolgen hebben. Het weer nog tot slot. Vannacht blijft een bui mogelijk. Minima tussen 10 en 12 graden. Morgenochtend kan worden genoten van de zon. In de oostelijke provincies ontstaan in de loop van de ochtend wel weer wat buitjes. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een Europees importverbod op producten uit illegale Israëlische nederzettingen lijkt steeds waarschijnlijker. Minister Tom Berendsen zei in de Tweede Kamer dat hierover achter de schermen wordt gesproken en positieve signalen worden waargenomen. Het verbod zou via handelsbeleid kunnen worden geregeld met een gekwalificeerde meerderheid van de lidstaten. Nederland voert gesprekken met verschillende staten. De Franse zanger Patrick Bruel wordt aangeklaagd voor verkrachting, poging tot verkrachting, een aanranding en seksuele intimidatie. De 67-jarige

0: 18-jarige werd maandag opgepakt en in voorarrest geplaatst. Het onderzoek richt zich op seksueel geweld jegens 13 mogelijke slachtoffers tussen 2010 en 2019 in Frankrijk, Zwitserland en België. Buell's advocaten zeggen waar mogelijk mee te werken aan het onderzoek. In Ter Apel gaat vrijdag een nieuw aanmeldproces van start voor asielzoekers bij Immigratie en de Naturalisatiedienst. Het Europees Asiel- en Migratiepact brengt een strengere procedure met snellere doorlooptijd. Het aanmeldgehoor verdwijnt en asielzoekers beantwoorden vragen voortaan op tablets in 10 talen. Dit meer datagedreven proces, waarbij informatie binnen de EU wordt gedeeld, moet tijd besparen. Oekraïne heeft een nieuw luchtafweerraket getest als onderdeel van een Europees samenwerkingsproject. De FP7X moet uiteindelijk Russische ballistische raketten neerhalen die Oekraïnse steden verwoesten. Oekraïne werkt met Europese bondgenoten aan het Freya-systeem om minder afhankelijk te worden van het Amerikaanse Patriot-systeem. Massaproductie voor een fractie van de Patriot-prijs is het einddoel. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon. In de oostelijke provincies ontstaan wel buien die minder fel zijn dan eerder. En de rest van het land is vanmiddag overwegend droog. En de temperatuur loopt op naar zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een Europees importverbod op producten uit illegale Israëlische nederzettingen lijkt steeds waarschijnlijker. Minister Tom Berendsen zei in de Tweede Kamer dat hierover achter de schermen wordt gesproken en positieve signalen worden waargenomen. Het verbod zou via handelsbeleid kunnen worden geregeld met een gekwalificeerde meerderheid van de lidstaten. Nederland voert gesprekken met verschillende staten. De Franse zanger Patrick Bruel wordt aangeklaagd voor verkrachting, poging tot verkrachting, een aanranding en seksuele intimidatie. De 67-jarige werd maandag opgepakt en in voorarrest geplaatst. Het onderzoek richt zich op seksueel geweld jegens 13 mogelijke slachtoffers tussen 2010 en 2019 in Frankrijk, Zwitserland en België. Bruels advocaten zeggen waar mogelijk mee te werken aan het onderzoek. In Ter Apel gaat vrijdag een nieuw aanmeldproces van start voor asielzoekers bij Immigratie en de Naturalisatiedienst. Het Europees Asiel- en Migratiepact brengt een strengere procedure met snellere doorlooptijd. Het aanmeldgehoor verdwijnt en asielzoekers beantwoorden vragen voortaan op tablets in 10 talen. Dit meer datagedreven proces, waarbij informatie binnen de EU wordt gedeeld, moet tijd besparen. Oekraïne heeft een nieuw luchtafweerraket getest als onderdeel van een Europees samenwerkingsproject. De FP7X moet uiteindelijk Russische ballistische raketten neerhalen die Oekraïnse steden verwoesten. Oekraïne werkt met Europese bondgenoten aan het Freya-systeem om minder afhankelijk te worden van het Amerikaanse Patriot-systeem. Massaproductie voor een fractie van de Patriot-prijs is het einddoel. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon. In de oostelijke provincies ontstaan wel buien die minder fel zijn dan eerder. En de rest van het land is vanmiddag overwegend droog. En de temperatuur loopt op naar zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

had my last dance with you. Onto the empty streets

0: Dit is Solo Radio, met muziek en informatie.
1: Wij zijn er altijd en overal.
2: Bij je thuis, op de fiets, in de auto.
3: Wij laten je lachen.
2: Vertellen je wat er in de wereld gebeurt.
1: En draaien jouw favoriete muziek.
4: Wij zijn er als je alleen bent.
1: Of juist samen.
5: Je ziet ons niet.
2: Maar je hoort ons wel.

0: is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Een Europees importverbod op producten uit illegale Israëlische nederzettingen lijkt steeds waarschijnlijker. Minister Tom Berendsen zei in de Tweede Kamer dat hierover achter de schermen wordt gesproken en positieve signalen worden waargenomen. Het verbod zou via handelsbeleid kunnen worden geregeld met een gekwalificeerde meerderheid van de lidstaten. Nederland voert gesprekken met verschillende staten. De Franse zanger Patrick Bruel wordt aangeklaagd voor verkrachting, poging tot verkrachting, een aanranding en seksuele intimidatie. De 67-jarige werd maandag opgepakt en in voorarrest geplaatst. Het onderzoek richt zich op seksueel geweld jegens 13 mogelijke slachtoffers tussen 2010 en 2019 in Frankrijk, Zwitserland en België. Bruels advocaten zeggen waar mogelijk mee te werken aan het onderzoek. In Ter Apel gaat vrijdag een nieuw aanmeldproces van start voor asielzoekers bij Immigratie en de Naturalisatiedienst. Het Europees Asiel- en Migratiepact brengt een strengere procedure met snellere doorlooptijd. Het aanmeldgehoor verdwijnt en asielzoekers beantwoorden vragen voortaan op tablets in tientalen. Dit meer datagedreven proces, waarbij informatie binnen de EU wordt gedeeld, moet tijd besparen. Oekraïne heeft een nieuw luchtafweerraket getest als onderdeel van een Europees samenwerkingsproject. De FP7X moet uiteindelijk Russische ballistische raketten neerhalen die Oekraïnse steden verwoesten. Oekraïne werkt met Europese bondgenoten aan het Freya-systeem om minder afhankelijk te worden van het Amerikaanse Patriot-systeem. Massaproductie voor een fractie van de Patriot-prijs is het einddoel. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon. In de oostelijke provincies ontstaan wel buien die minder fel zijn dan eerder. In de rest van het land is vanmiddag overwegend droog. En de temperatuur loopt op naar zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Goedemorgen, de dag is weer begonnen.
3: Goedemorgen!

ik heb die andere nog niet op, hoor. Rustig aan. En dit is David Grand en Jackie Graham. En Could It Be I'm Falling In Love.

0: tijd voor een spelletje.
1: Wat?
2: Raad de hit. Welke hit is dit? Raad de hit.
0: Nou, dat kan toch niet zo moeilijk zijn. Ik zal nog een hint geven. Dit was een soloplaat, maar daarvoor was het een duo. En nee, het is niet Nick en Simon. Maar we gaan gauw door met Smokey Robinson en The Miracles en Tears of a

Goedemorgen, al een beetje wakker. Of toch nog niet helemaal. Maakt niet uit, we gaan gewoon rustig door met de muziek. En we pakken hem op met The Cutting Crew en I Just Died.

0: dan gaan we nu nog even de opgave, de hele moeilijke opgave van Raad de Hit nog een keer herhalen.
1: Wat? Huh?
2: Raad de Hit. Welke hit is dit? Nou. Raad de Hit.
0: Moeilijk hoor. Maar over een minuut of, wat zal het zijn, 10, dan hoort u de oplossing. En dit is Womack & Womack en Teardrops.

0: Precies.
1: Dit is Wakker Worden met Walter.
0: En dit is Dusty Springfield en Son of a Preacher Man.

0: Dit was de oplossing van Raad de Hit.
1: Nou, had u hem al geraden? Dit is natuurlijk Art Garfunkel en Bright Eyes. En hij was dus vroeger samen met Paul Simon, Simon en Garfunkel. Dat duo bedoelde ik dus. Maar dit is gewoon Art Garfunkel.

0: Nu wel wakker?
1: Begin je dag goed met Wolter in de ochtend op Radio Emmeloord. Wakker worden
0: en niet alleen nu, hè? Gewoon blijven luisteren de hele dag door. Altijd leuke muziek. Dit is Usain en Both Sides Now.

Nou ja, leuk liedje eigenlijk. Maar dat betekent wel dat we eigenlijk alweer bijna aan het eind zijn van dit uur. Wat zeggen we dan? Ja, precies. Maar maakt niet uit. De muziek gaat de hele dag door. En je weet het, na het nieuws ben ik er weer met nog een uurtje. Dus, als je kan, luister dan nog een uur. En anders zou ik zeggen, een hele fijne, fijne dag. Heb ik verder nog wat te melden? Nou, nee, eigenlijk niet. Laten we maar gewoon doorgaan met de rest. Even kijken hoor, wat heb ik nog meer klaarstaan? Want we gaan er natuurlijk nog wel uit met een klapper van een hit. Nou ja, gewoon een hit, laten we het zo zeggen. Ik heb klaarstaan F.R. David en Words. En daarmee ga ik eruit. Of tot zometeen, of tot de volgende keer.

0: Het is 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Meer dan 182.000 middelbare scholieren horen vandaag of ze geslaagd zijn voor hun eindexamen. Het merendeel, bijna 95.000 leerlingen, zit op het VMBO. Ruim 51.000 havisten en ruim 36.000 VWO'ers doen dit jaar examen. De uitslagen van herkansingskandidaten volgen later en het totale slagingspercentage wordt pas in het najaar bekendgemaakt. De Iraanse revolutionaire garde kondigt de volledige sluiting van de straat van Hormuz aan naar aanleiding van recente Amerikaanse aanvallen. Alle vaartuigen, waaronder olietankers en vrachtschepen, mogen de strategische vaarroute niet langer passeren. De Iraanse marine meldt dat twee schepen die probeerden illegaal door de zeestraat te varen zijn geraakt. Een Europees importverbod op producten uit illegale Israëlische nederzettingen lijkt steeds waarschijnlijker. Minister Tom Berendsen zei in de Tweede Kamer dat hierover achter de schermen wordt gesproken en positieve signalen worden waargenomen. Het verbod zou via handelsbeleid kunnen worden geregeld met een gekwalificeerde meerderheid van de lidstaten. Nederland voert gesprekken met verschillende staten. De Franse zanger Patrick Bruel wordt aangeklaagd voor verkrachting, poging tot verkrachting, een aanranding en seksuele intimidatie. De 67-jarige werd maandag opgepakt en in voorarrest geplaatst. Het onderzoek richt zich op seksueel geweld jegens 13 mogelijke slachtoffers tussen 2010 en 2019 in Frankrijk, Zwitserland en België. Bruels advocaten zeggen waar mogelijk mee te werken aan het onderzoek. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon. In de oostelijke provincies ontstaan wel buien die minder fel zijn dan eerder. In de rest van het land is vanmiddag overwegend droog. En de temperatuur loopt op naar zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB.

ja, welkom bij het tweede uur van Wakker Worden met Wolter. En misschien heb je me net niet gehoord. En het is ook nog het laatste uur. Oh, maar goed, we hebben nog een uur te gaan. We beginnen met Rocky Burnett en Tired of Towing the Line.

0: erbij.
1: Nou, lekker.
0: Goedemorgen, dit is Wakker Worden met Wolter.
1: Ja, weer lekker wakker worden. Of inmiddels misschien al wakker.
0: Kopje koffie erbij.
1: In dat geval. Misschien bijna weg van huis. Oh. Ja, we gaan eerst nog even swingen. En dat doen we met de Power Station. And some like it hot. Some don't.

0: Oeh, ja, waar is er tijd voor?
1: Tijd voor een hit uit Nederland.
0: Ah, tijd voor een hit uit Nederland. Tuurlijk. Oftewel, een Nederlandstalige... Nee, en niet een Nederlandstalige. Gewoon een Nederlandse band. Een band uit Nederland. Of een artiest uit Nederland. In dit geval een band. Deze band is in 1965 opgericht door Peter Tettero, Gerard Romein, Polle Eduard, Carrie Jansen. En er is later nog Robbie Plazier bijgekomen. In 1970 hadden ze een hit. En dat is de hit die wij gaan draaien. Dat is She Likes Weeds van T-Set.

0: was een hit uit Nederland.
1: Zeker weten. En dit is Paul da Vinci. En die zingt Your Baby Ain't Your Baby Anymore. Oh, nou, dat klinkt weer niet zo positief. Maar goed, dit is Paul da Vinci. Ja, even meebleren. Even de longen uit je lijf zingen. Lekker op de vroege ochtend.

0: Goedemorgen. Wakker worden met Wolter, hier op Radio Emmeloord. Jouw start van de dag.
1: Precies, maar wel blijven luisteren de hele dag, hè? Dit is Rudy Bennett en How Can We Hang On To A Broken Dream.

0: Radio Emmeloord. Tijd voor je dagelijkse dosis energie, een vers kopje koffie en natuurlijk de allerbeste muziek. Goedemorgen!
1: En dat de hele dag.
0: Dit is Wakker Worden met Wolter.
1: Dus ook hierna gewoon lekker blijven luisteren. De hele dag gaat de muziek hierdoor. Dit is Dimmes Rizzos en Maar.

0: komt de klokje weer aan.
1: Tijd voor een hit uit de top 40.
0: Ja, en voor deze keer gaan we dan terug naar 1969. En om precies te zijn, naar 6 september 1969. Toen kwam dit nummer binnen in de top 40. Hij heeft er uiteindelijk 21 weken in gestaan. En het hoogste bereikte nummer is de nummer 1. Het is... welk nummer het is? Het is natuurlijk My Special Prayer van Percy Sledge.
1: Dit is een hit uit de top 40 van
2: 1969.

En dit is Gary Rafferty. En die zingt over Baker Street. Even de saxofoon pakken. Ja, klaar voor. Ja, kom maar.

En dat betekent eigenlijk dat we eigenlijk een beetje aan het einde zijn gekomen van deze ochtend en dit uur. En deze ochtend dus. Voor mij in ieder geval. Ja, maar goed, maakt niet uit. De muziek gaat hier gewoon lekker door. En ik ga er natuurlijk niet uit zonder een, een bang. Een lekkere hit nog. Voor de rest wens ik u een hele fijne dag. En ik zou zeggen, maak er wat van vandaag. Dan gaan we eruit met... welke zullen we eens even nemen? Leuke reggae plaat. Wat dachten we van Reggae Night? Van Jimmy Cliff. Even lekker swingend de dag uit. Hey man.

0: wakker worden met Wolter. Dit is Radio Emmeloord.
1: Maak er een mooie dag van.
2: En dit zijn de Jumping Jewels and Wheels. Een fijne dag en tot de volgende keer.

0: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Het Tuchcollege van de Gezondheidszorg in Den Bosch heeft een hulpverlener een beroepsverbod opgelegd vanwege ernstig alcoholmisbruik dat risico's voor patiëntveiligheid opleverde. De man werd in 2024 veroordeeld voor het meenemen van middelen onder de opiumwet en werkte daarna als ZZP'er in de zorg. Hij voerde ongepaste medische handelingen uit en verkeerde volgens politie meerdere keren onder invloed van alcohol. Het aantal buitenlandse studenten in Nederland is dit jaar voor het eerst sinds 2006 gedaald naar ruim 129.000. De afname wordt sterk beïnvloed door minder studenten uit Duitsland en China, respectievelijk 1680 en 1000 minder. Het aantal Duitse studenten daalt al sinds het collegejaar 2022-23, mogelijk door nieuwe opleidingseisen voor psychotherapeuten. Chinese universiteiten stijgen in internationale ranglijsten. Meer dan 182.000 middelbare scholieren horen vandaag of ze geslaagd zijn voor hun eindexamen. Het merendeel, bijna 95.000 leerlingen, zit op het VMBO. Ruim 51.000 havisten en ruim 36.000 VWO'ers doen dit jaar examen. De uitslagen van herkansingskandidaten volgen later en het totale slagingspercentage wordt pas in het najaar bekendgemaakt. De Iraanse revolutionaire garde kondigt de volledige sluiting van de straat van Hormuz aan naar aanleiding van recente Amerikaanse aanvallen. Alle vaartuigen, waaronder olietankers en vrachtschepen, mogen de strategische vaarroute niet langer passeren. De Iraanse marine meldt dat twee schepen die probeerden illegaal door de zeestraat te varen zijn geraakt. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon. In de oostelijke provincies ontstaan wel buien die minder fel zijn dan eerder. In de rest van het land is vanmiddag overwegend droog. En de temperatuur loopt op naar zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: dit zijn de headlines uit het nieuws. Bijna de helft van de Nederlanders deed vorig jaar vrijwilligerswerk. Dit aandeel is vergelijkbaar met 2019. De Amerikaanse ambassadeur bij de NAVO, Matthew Whitaker, roept Amerikaanse en Europese bedrijven op om meer samen te werken. Het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Den Bosch heeft een hulpverlener een beroepsverbod opgelegd vanwege ernstig alcoholmisbruik. Het aantal buitenlandse studenten in Nederland is dit jaar voor het eerst sinds 2006 gedaald naar ruim 129.000. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon. In de oostelijke provincies ontstaan wel buien die minder fel zijn dan eerder. In de rest van het land is vanmiddag overwegend droog. En de temperatuur loopt op naar zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Dit aandeel is vergelijkbaar met 2019, maar ligt lager dan in 2024 en 2023. Vooral 65 tot 75-jarigen zijn wekelijks of maandelijks actief, meestal bij sportverenigingen. De meeste vrijwilligers beoordelen hun inzet met een 7,7 als rapportcijfer. De Amerikaanse ambassadeur bij de NAVO, Matthew Whitaker, roept Amerikaanse en Europese bedrijven op om meer samen te werken aan defensiematerieel. De Verenigde Staten zullen de NAVO niet de rug toekeren. Maar de lastenverdeling moet eerlijker worden. Bondgenoten moeten meer inspanning leveren en Europa mag niet langer op Amerikaanse financiering voor veiligheid vertrouwen. Het Tuchcollege van de Gezondheidszorg in Den Bosch heeft een hulpverlener een beroepsverbod opgelegd vanwege ernstig alcoholmisbruik dat risico's voor patiëntveiligheid opleverde. De man werd in 2024 veroordeeld voor het meenemen van middelen onder de opiumwet en werkte daarna als ZZP'er in de zorg. Hij voerde ongepaste medische handelingen uit en verkeerde volgens politie meerdere keren onder invloed van alcohol. Het aantal buitenlandse studenten in Nederland is dit jaar voor het eerst sinds 2006 gedaald naar ruim 129.000. De afname wordt sterk beïnvloed door minder studenten uit Duitsland en China, respectievelijk 1680 en 1000 minder. Het aantal Duitse studenten daalt al sinds het collegejaar 2022-23, mogelijk door nieuwe opleidingseisen voor psychotherapeuten. Chinese universiteiten stijgen in internationale ranglijsten. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon. In de oostelijke provincies ontstaan wel buien die minder fel zijn dan eerder. In de rest van het land is vanmiddag overwegend droog. En de temperatuur loopt op naar zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Hier hoor je allemaal.
2: Muziek voor jong en oud.
1: Bij Johan de Graaf in de Gouwe Oude Show.

luisteraars, hier zijn we weer. Hartelijk welkom. Wat een plaat om mee te beginnen, hè? Ja. Als je nog niet bij de tijd bent, dan ben je het nu wel met deze geweldige plaat van de Goldenering met Bombay. Hartelijk welkom trouwens in de Gouden Oude Show. Vandaag ook weer met prachtige muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Kriskras door elkaar heen. Dat is de formule. Dat is de gouden formule van de Gouden Oude Show. We gaan beginnen in de show. We gaan terug naar het jaar 1968. Met een hele mooie van Gary Puckett en de Union Gap. Met Lady Willpower.

Maar ze mooi of niet, soms Lady Willpower, Carrie Puckett samen met de Union Gap hier in het programma. Ik heb ze allemaal weer mooier uitgezocht of niet, soms ik heb ze helemaal weer afgestoft. Ja, er zijn wel speciale middelen voor me om dat even netjes en mooi te maken, zodat de single mooi draait op onze draaitafels. Twee draaitafels in de studio en ook nog een reserve draaitafel voor het geval. Je weet het nooit, je weet het nooit. Nee hoor. Het gaat allemaal goed met de apparatuur. Hier is Dapper Dells Child.

Ze komen uit Duitsland, Mexico. Dat was een hele mooie plaat, of niet soms, van de Las Humphrey Singers. 1968, waar is Tom Collins om het te roepen?

0: gelukkig was hij er toch, hè, Tom Collins, om het even om te roepen, 1968. Hij staat toch achter de microfoon, hij kan het nog wel een keer doen.
1: 1968,
0: ja, deze komt uit de jaren 70. Ik heb het over de heer Don met de Knocked at Three Times.

De naald in de groef. De muziek uit de de muziek uit de speakers. Tijd voor vinyl. De Gouden Ouwe Show. Johan de Graaf.

de gouden oude hits hier in het programma met deze Cliff Richard samen met de Shadows. Met In The Country. 1968 Petula Clark.

geweldige muziek. Of niet, deze van Petula Clark, het dametje van The Downtown. Don't Sleep in the Subway, dat is ook zo'n grote hit van haar. Maar dit is toch ook een knalplaat uit de jaren 60. Ja. De gouden oude show met de muziek, volgens de vaste formule die er niet is. Omdat we alles kiskast door elkaar heen en draaien in de jaren 60, 70 en 80. En wij draaien ze van de singeltjes en de LP's. Van de pick-upjes, hè, die hier staan. Twee pick-upjes in de studio met een reserve voor het geval dat. 1978, Barry Manilow.

0: Dit is de Gouden Ouwe Show met Johan de Graaf.
1: Gouden Ouwe Hits.
2: 1974.
3: We gaan terug naar 1924. Dat was de laatste nummer 1 toen het heet in de Radio Veronica Top 40 op 31 augustus 1974. Op die 538 meter. En daarna het laatste uur met Rob Oud, weten we dat nog? Wat een verdriet, hè? Wat een verdriet hadden we toen in 1974. De nummer 1 toen de tijd, zoals ik al zei. Nummer 2 stonden de Roberts met Sugar Baby Love. Maar dit was de laatste nummer 1. George McRae. George McRae. Inderdaad. De man met de grote hit Rock Your Baby.
4: Nummer 1.

0: mooi of niet. Soms uit het jaar 1974 bij Veronica de laatste. Nummer 1 in de top 40 met Joyce McRae met Rock Your Baby.
1: The Rolling Stones, The Who, Rockle Herald, Simon & Garfunkel, Spencer King, Davis Group, The Walker Brothers, The Four Moody Seasons, Blues, All Your Golden Oldies on 192.
2: Veronica, remember!
3: Is de nieuwe alarmschijf.
0: Dat is een alarmschijf en Radio Veronica 22 september alweer van het jaar 1973. Ik heb het over de Cats met Marabaya.

Wat een hits hebben deze mensen gemaakt. Het was een oude alarmschijf van de formatie The Cat met Maravaya's. Zo zie je ze ook. De gouden oude show, als je net hebt ingeschakeld, hartelijk welkom. Dit is het eerste gedeelte en we gaan op de Franse tour met Jules Leclerc.

een heerlijke plaat of niet. Zoals deze van Jules Leclerc met de Venise. We gaan bellen, we gaan bellen. Zou het nummer nog bestaan? We kunnen het gaan bellen, hè. Dit is de formatie Trinity.

0: de formatie uit België, Trinity, met 002-345-709. Dat is mijn nummer. Het bestaat niet meer. Ik heb het gebeld net. Nee, ik krijg geen verbinding.
1: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
0: Even kijken naar het jingleapparaat. Het jingleapparaat wilde niet starten. Even een klap met het rubberhamertje van Alt Bouwman. En dan doet hij het weer. Heerlijke discoplaat uit 1976. Hier is Jesse Green.

ik had de man hoog gezingen of niet. Deze van Jesse Green met Night and Slow. De gouden hoofdshow, het zit alweer bijna op het eerste gedeelte van de show. Maar nog even met iets in.

toch nog gelukt om hem helemaal te draaien. Het duurde ook niet zo lang, hè? 2 minuutjes. Maar toen heb je net met Your 16, Your Beautiful en Your Mine. Tot straks in het tweede gedeelte van de Gouden Oude Show.

0: Anders deed vorig jaar vrijwilligerswerk. Dit aandeel is vergelijkbaar met 2019, maar ligt lager dan in 2024 en 2023. Vooral 65 tot 75-jarigen zijn wekelijks of maandelijks actief, meestal bij sportverenigingen. De meeste vrijwilligers beoordelen een inzet met een 7,7 als rapportcijfer. De Amerikaanse ambassadeur bij de NAVO, Matthew Whitaker, roept Amerikaanse en Europese bedrijven op om meer samen te werken aan defensiematerieel. De Verenigde Staten zullen de NAVO niet de rug toekeren. Maar de lastenverdeling moet eerlijker worden. Bondgenoten moeten meer inspanning leveren en Europa mag niet langer op Amerikaanse financiering voor veiligheid vertrouwen. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon. In de oostelijke provincies ontstaan wel buien die minder fel zijn dan eerder. En de rest van het land is vanmiddag overwegend droog. En de temperatuur loopt op naar zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

geweldige plaat of niet, soms deze. Hartelijk welkom in het tweede gedeelte van alweer de gouden oude show met de heerlijke muziekjes uit de jaren 60, 70 en 80 natuurlijk. Verderop in de show een oude lieveling of een alarmschijf of een... Ja, wat zal het zijn, een trein te schrijven? We weten het nog niet, we weten het nog niet. Hier is Freddy.

0: Zeg, kan het programma even worden onderbroken?
1: Jongen, je bent nauwelijks begonnen. Waarvoor? Voor je koffie?
0: Ik ben vast de enige niet.
2: Theo! Wir fahren nach Lutsch. Theo! Wir fahren nach Lutsch.

0: gezellig. Even terug in de tijd.
1: Jouw hits hoor je hier.
0: Bij Johan de Graaf in de Gouwe Ouwe Show.

dat is toch een plaatje die je niet meer vaak hoort. En daar is dan die gouden oude show voor, hè? Of niet soms? Lippy Lee was dit met The Little Arrows. Heerlijke muziek hier in het programma. Tweede gedeelte alweer van de gouden oude show met The Guys and Dolls. Met The Angel of the Morning.

0: Dat is een hele mooie, of niet, soms deze van The Guys and Dolls met The Angel of the Morning.
1: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
0: Een heerlijke discoplaat uit 1978. De man van Spank, Let Me Be Your Lover. Maar dit was toch wel zijn grootste hit, of niet soms? Ik heb het natuurlijk over Jimmy Bohorn met Dance, Dance Across the Floor.

0: Wat een heerlijke plaat, of niet? Soms deze van Jimmy Bohorn met Dent Across the Floor. Het is tijd voor een lieveling van Radio Meer Micro Internationaal.
1: Mi Amigos Lieveling.

Wat een heerlijke tijdloze muziek, of niet? Soms een oude radio meer, Miro's lieveling. Week 36, 7 september van het jaar 1974. Stephanie de Six, heet die de Sykes, mag ook. Ja, dat is een beetje moeilijke naam, hè, Stephanie. Met Born with a Smile on Your Face, hier is Smokey. Uit het jaar 1975 met Don't Play Your Rock and Roll to Me.

is een eerlijke plaat van Smokey met Don't Play Your Rock'n'Roll To Me. De muziek in de Gouden Halve Show. Halfweer het tweede gedeelte weer. Wat gaat er snel met de 3 Degrees met Take Good Care of Yourself.

vrienden. Wie is hier in de show, in die Gouden Oude Show? Met Take Good Care of Yourself. Ik zat even te zoeken door de jingeltjes van de zeezenders. Ik kwam een leuke tegen. En ik dacht, ja, daarna ga ik een leuke plaat draaien van het Cocktail Trio. Maar eerst even deze jingle heel herkenbaar. Kennen we dit nog? Even de dames uit laten zingen. Ik zou zeggen, kennen we deze volgende nog? Deze jingle, heel leuk is die. Nee, jij moet niet opnieuw beginnen. Wat is er dan met die dame? Deze.

0: Ja, die Friedeke is één keer een zat, hè. Ja, het was toch leuk naar de jukebox, het cocktail trio.
1: Hey. Yep. Hey!
2: Ja.
1: Zet die plaat af.
2: Dat kan niet.
1: Waarom niet? De sleutel van de jukebox is weg.

0: geweldige plaat of niets omzet. Cocktail Trio. Wie heeft de sleutel van de jukebox gezien? Ja, ik niet. Ja, ik weet wel waar die is. Maar ja, ja. Hier in beneden in het grote gouden oude complex staat zo'n jukebox. Ja, dat is wel mooi, moet ik zeggen. Dit is wel een sleuteltje in, heb ik gecontroleerd. De Cocktail Trio was dit.
1: De mooiste muziek komt uit een hoesje. Want van echte singles en LP's geniet je meer. Johan de Graaf, de Gouden Ouwe Show.

dat is het mooie van de buffoons hier in de show. In die gouden oude show. Kriskast door de jaren heen. Van 1968 naar 1979. Regie van Gus Williams. From Canyon to Canyon.

mooie van Tess Williams, From Canyon to Canyon. Kennen we deze nog in de show? Deze. Dat zijn Lou met de Hollywood bananetjes. Hele mooie bananetjes moet ik zeggen. Ja, als ik het hoesje kijk, hele mooie bananetjes. Twee bananetjes zijn het. Oftewel Kingston, Kingston. We blijven even in 1980.

een leuk plaatje. Je hoort het niet zo vaak meer in de show, moet ik zeggen. Daarom in de Gouden Oude Show, daar hoort u hem wel gewoond, ja. Lou met de Hollywood Banana's met Kingston, Kingston. We gaan even fluiten. Het was een groot hit, ook in 1979 in de radio. Meer Mico's top 50 toen de tijd. Ik heb het over dametje Sue. Dat is het dametje van Spooky. Van Spooky en Sue. Hier is zij met The

0: dametje is niet meer onder ons. Maar toch een leuke plaat, of niet? Soms uit 1979 met de tip voor de top. Je kunt haar ook horen op Spooky in the Zoo. Dat was zij, dametje. Tip voor de top was dit.
1: Johan de Graaf, de Gouden Ouwe Show.

prachtige plaat van Barry Gibb. Inderdaad, de Gibbjes. Gibbjes, ja. De Gouden Oude Show. Het is alweer bijna gebeurd met de Gouden Oude Show voor deze keer. En nog even tijd voor een mooie van Blondie. Die kennen we deze nog. The Heart of Lost Souls. Ook zo'n mooie plaat. Ook zo'n grote hit. De Needy Dee natuurlijk ook. The Sunday Girl. Maar dit was ook een mooie. The Tide is High.

De mooie eindtune klinkt weer. En dat betekent dat het een einde is. Er is een einde gekomen aan de Gouden Oude Show voor deze keer. We sloten af met Blondie. Met The Tide Is High. Dank allemaal voor het luisteren naar het programma. En wat mij betreft, tot de volgende keer.

0: 12 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Zorgaanbieder Expert Care sluit twee zorgvilla's voor ernstig gehandicapte kinderen pas als er voor alle bewoners een passend alternatief is gevonden. Minister Mirjam Sterk heeft dit afgedwongen na overleg met de eigenaar. De geplande sluiting in Vleuten en Waalre per 1 juli is uitgesteld om zorgvuldigheid voor de kinderen te waarborgen. Paus Leo XIV bezoekt naar Barcelona, de Canarische eilanden, om aandacht te vragen voor het migratievraagstuk. Tijdens zijn reis op Tenerife en Gran Canaria spreekt de paus tienduizenden gelovigen aan. Hij bezoekt ook een beruchte pier die hij wil omdopen van een kade van schaamte naar een kade van hoop.

0: Vanmiddag is het overwegend droog met temperaturen van 16 tot 18 graden. Later bereikt een regengebied het westen en trekt gedurende de avond oostwaarts over Nederland. Het wordt een langere tijd nat. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: hoort het al aan de tune. Vandaag in het programma gaan we een top 40 draaien uit het grijze hitverleden. Dat is vandaag april 1972. We gaan 15 tracks uit de top 40 draaien, vrienden. En het is een gemalleerd gebeuren. Nederlandstalig, rock'n'roll, andere talen, buiten het Engels. Dus alle muziekstijlen, zoals je dat zou kunnen noemen, komen voorbij. Eens in de zoveel tijd, dan doen we dat in het programma Music Memories hier op Radio Emmeloord. En we trappen af met...
1: Nummer 15!
0: Dat is Ringo Starr en Back of Boogaloo.

plek nummer 14 voor de Nederlandse band Think Tank en hun Together. En bleef dus stationair staan in deze week in april in 1972. En ik vertelde je al aan het begin, in deze top 40 is de muziekvariatie ontzettend groot. Want we gaan nu naar een stukje rock toe. De formatie Sleet komend van nummer 8 op plek nummer 9.

De poppies uit Frankrijk komende met hun opvolger natuurlijk Isabelle Je T'aime. Plaat stijgt deze week van plek naar nummer 12, dus één notering omhoog. Dat geldt niet voor de volgende die we gaan draaien, want die zakt weer een plaatsje naar beneden toe, want die zakt naar... Nee, het is niet te geloven, hoor. Die zakt niet, die stijgt. Sorry ervoor, maar goed, dat gaat dan heel goed komen natuurlijk. We hebben het over de band The Hollies.

0: hun hitje The Ink Spot. Ze komen van plek 7 en staan dus nu deze week op plek nummer 10. En we blijven even hangen naar weer een Engels product hier in de top 40. Chicory Chip.
1: Dit is Radio MLO.

Zal nog mijn vader van Chick Reed Tip was dat genoteerd. Dus in de Nederlandse top 40. En dat tweede Nederlandse product dat we gaan draaien... gaan we vinden op nummer 8. En dat is de vierde alarmschijf die in de top 15 staat in het jaar 1972. Het was de Nederlandse inzending voor het Euro Songfestival. En het was van Sandra en Andres... En als het om de liefde gaat, ja, ze scoorden best wel hoog in de eindnotering.

0: kenmerkende stem van Johnny Cash was dat, een thing called love. De plaat die steeg deze week, 15 april in het jaar 1972, een paar plaatsjes, want hij kwam van 11 en ging naar 7 toe. Nu zijn we weer toegekomen aan een Nederlands product. Dat is, als ik het goed geteld heb, de derde in de rij alweer. Een Nederlands duo komend uit Den Haag, noemende zich Greenfield en Cook.
1: Radio Emmeloord. Where it's happening.
0: De grootste notering voor ze ooit. Don't Turn Me Loose, Greenfield & Cook.

0: Luister naar Radio Emmeloord.
1: De invloed van Radio Noordzee, de Engelse service, is in deze top 40 duidelijk waarneembaar. Want de Engelse groepen zoals Slade, Hollies, Jiggy, Tip en ook wel Ringo Starr staan allemaal hoog genoteerd. Dus de muziek uit Engeland in die tijd waaide ook over naar Nederland. En nu over Engelse muziek gesproken. We belanden dus bij weer een plaatje die uit Engeland komt. En geweldig is gestegen. Namelijk van plek 10 naar plek nummer 4 toe. Dat zijn de opvolgers van The Seekers. Ze noemden zich The New Seekers. En dit is een van hun allergrootste hits die ze ooit hebben gemaakt.

0: We hadden het net over de Engelse producties, dat die waren vertegenwoordigd in de top 40 van het jaar 1972. Dat kunnen we ook wel van de Nederlandse product zeggen, want we hadden de Shocking Blue, Sandra en Andres en Greenfield Cook, allen komend uit Nederland. En de vierde productie van Eigen Bodem mogen we begroeten. Dat zijn broer en zus, Mac en Katie Kissoen. En ze stijgen deze week van 4 naar
1: 3.
0: Met een grote hit, Freedom.

Deze dame won het Euro Songfestival in het jaar 1972. Vicky Leandros en Apritwa. Daardoor Dolphe, Sander en Anders het onderspit. Hè. Helaas niet zo hoog geëindigd als deze dame. Ze zou er een hele grote carrière door krijgen doordat ze dit had geworden. Vrienden, we zijn toegekomen aan natuurlijk de hoogste notering. En dat is ook weer een product uit Great Britain, maar niet uit Engeland, maar uit Schotland. De formatie The Middle of the Road.

De nummer 1 van 15 april uit het jaar 1972. Middle of the Road and the Talk of the USA. En in diezelfde week werd er natuurlijk ook weer een nieuwe alarmschijf bekendgemaakt. En dat was de Griekse groep Axis. Deze opname, Ela Ela, zou ze zeer hoog de hitparade inkomen nadat we eerst een week alarmschijf zijn geweest.

En dit was dus de oude alarmschijf in het jaar 1972. En aangezien de liedjes in de top 40 van dit jaar niet allemaal 3 minuten waren, hebben we iets tijd over om de 2 hoogste binnenkomers voor je te draaien.

0: Cook and the Madison Show en Sylvia's Mother. Dat was de hoogste notering die in deze week in de top 40 binnenkwam. Namelijk plek nummer 16. En de andere hoge notering die ook is binnengekomen op plek nummer 22. Die gaan we nu draaien, dat is een Nederlands product. Maar ik vertel je wel dat het programma is afgelopen.
1: Ik kan er wel om janken, weet je dat?
0: Maar goed, we hebben die nog te goed van Earth and Fire. Memories, die draaien we. En ik bedank je voor het luisteren.

0: Het is 1 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: Iran heeft fel gereageerd op nieuwe aanvallen door de VS. De illegale en criminele beschietingen schenden het staakt het vuren en maken het bestand ook bijna betekenisloos. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Ondertussen lopen de onderhandelingen over een vredesakkoord erg stroef. Uitkeringsinstantie UWV gaat een onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. Dat zegt een woordvoerder na een bericht van het programma 1 Vandaag. Het onderzoek wordt gedaan door een extern adviesbureau en moet eind dit jaar zijn afgerond. Er zou een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk zijn bij het UWV. Ook Triodos Bank beperkt de mogelijkheden voor een aflossingsvrije hypotheek. Klanten kunnen vanaf 1 juli nog maximaal 30% van de waarde van hun woning aflossingsvrij financieren met een nieuwe hypotheek waarbij ze tussentijds alleen de rente betalen. Dat geldt ook bij het verhogen van een bestaande lening. Een van de oprichters van ijsproducent Ben & Jerry's vindt dat eigenaar de Magnum Ice Cream Company zijn merk aan het vernietigen is. Het bedrijf zou kritiek op de Amerikaanse president Trump proberen te weren. De Magnum Ice Cream Company heeft gezegd dat het niet de bedoeling is

Formatie Krusty was dat die het eerste plaatje was in dit uur. Vrienden van het programma Music Members hier op Radio Emmeloord. Getiteld The Iron Horse en Yellow River. Dat was ook een hele grote hit voor deze formatie. Hartelijk welkom. We hebben ze weer klaarstaan. Een uurtje volop hier bij Radio Emmeloord. Muziek uit het grijze hitverleden. Oude alarmschijfjes staan voor je klaar. Die gaat ook nog voorbij komen. En ja, Nederlandse producten die zitten er ook weer stevig in het programma vertegenwoordigd. Dat is de titel Right on Track.

uit de archieven hier van Radio Emmeloord. Komende dan, Bobby Rydell was dit, een Good Time Baby. Bobby Rydell is echt een, ja, bij de dames lag hij echt goed in de markt, zoals ze dat zeggen. Hij heeft heel wat hitjes gehad, maar niet echt hier in de Lage Landen. Dit was gewoon een leuke track die we even laten voorbij komen hier in het programma Music and Memories. Straks dus een oude alarmschijf. Maar nu eerst even romantische muziek met jullie samen delen.

Beatles hadden in het jaar 1976 natuurlijk een geweldig album afgeleverd. Hotel California. Het duurde 3 jaartjes voordat er een nieuw album uitkwam. Dat was het album The Long Run. Wij draaiden van dat album draaiden wij I Can Tell You Why. En het werd gezongen door Timothy B. Smith. En vrienden, dat is een medewerker of een bandlid die bijna nooit genoemd wordt bij de Eagles. En wij dachten hier bij Radio Emmeloord, we kunnen dat plaatje best wel eens een keertje draaien. Past er wel bij, hè? In het programma Music Memories.

nam je mee terug naar de 90s. Dat jaar 1993, deze One Hit Wonder kwam daar vanuit dat jaar. Boys Crazy, damesgroepje. That's What Love Can Do, dat was hun enigste groot hit. Ze kwamen uit de stal van Stott, Aitken en Waterman. En die kregen in 1993, waar dus deze plaat nog een hitje was, ruzie onderling. En die besloten dus hun samenwerking te beëindigen. Dat was echt een succesvolle samenwerking tussen die drie heren. Dat is ook nooit meer goed gekomen. Nee, dat kan zo gebeuren natuurlijk. Je kunt reageren bij Radio Emmeloord via onze website. Daar staat ook een telefoonnummer op, dus wil je bellen, kan dat ook. Je kunt mailen, allemaal hartstikke welkom. RadioEmmeloord.nl. En dit is de formatie Het Goede Doel en hun gijzelaar.

je luistert via de streaming audio van onze website of via de DAB+, dan heb je in de gaten dat dit plaatje stereo gemaakt is. Want uit de jaren 60 werd nog alles mono opgenomen. De formatie The Swinging Blue Jeans draaiden wij. Ze hadden een aantal hitjes zoals The Hippie Hippie Shake en You're No Good. En deze Good Golly Miss Molly. Tot 1964 waren ze populair en toen was het helaas gebeurd. Geen hits meer en daarna ook niets meer van ze vernomen. Hadden we al net een Nederlands product van de goede doel, nu weer. De oude alarmschijf is ook een Nederlands product. Formatie Earth and Fire. Uit het jaar 1973 is dit de oude alarmschijf. Maybe tomorrow and maybe tonight.

het jaar 1978 was dit een wereldhit voor Karen Young. I Need a Hot Shot. Het plaatje werd in 1997 opnieuw uitgebracht. Al zijnde ook een dance smash. Maar helaas, vrienden, dat werd geen hit. Nee. Het is helaas hierbij gebleven. De dame is ook niet echt oud geworden. Ze is slechts 40 jaar oud geworden. En is echt zo'n one-hit wonder. Hier hoort bij Radio Emmeloord. Programma Music Memories. Straks nog wat Nederlands product. Volgens mij is er 1, 2 hebben we er zelfs nog klaarstaan. Dan kijken we even naar de tijd. Wow. Moet even kijken of dat allemaal gaat lukken in dit uurtje. Dit is de formatie The Inner City.

Diggers uit het jaar 1973 was niemand anders dan Chris Montez. Hij had zijn eerste hit in het jaar 1963 en dat was Let's Dance.

Een Nederlands product, formatie De Cats, met die een van de grote hits die de heren hebben gehad. Vaya con Dios. Ja, we hebben even zitten rekenen in de studio, maar we kunnen niet alles meer draaien wat we klaar hebben staan. Eerst maar even van deze.

0: muziek van Oscar Harris en Try a Little Love. Dat was de voorlaatste vocale in het programma Music Memories. Straks nieuws en weer hier bij Radio Emmeloord en nog veel meer programma's natuurlijk. Blijf luisteren. We zijn er 24 uur per dag, 7 dagen in de week zoals we dat altijd noemen. Ik wens je nog een hele mooie fijne dag.
1: Music Memories.
0: En dit is The Loving Spoonful en The Summer in the City.

0: 2 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: Iran heeft fel gereageerd op nieuwe aanvallen door de VS. De illegale en criminele beschietingen schenden het staakt het vuren en maken het bestand ook bijna betekenisloos. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Ondertussen lopen de onderhandelingen over een vredesakkoord erg stroef. Uitkeringsinstantie UWV gaat een onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. Dat zegt een woordvoerder na een bericht van het programma 1 Vandaag. Het onderzoek wordt gedaan door een extern adviesbureau en moet eind dit jaar zijn afgerond. Er zou een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk zijn bij het UWV. Ook Triodos Bank beperkt de mogelijkheden voor een aflossingsvrije hypotheek. Klanten kunnen vanaf 1 juli nog maximaal 30% van de waarde van hun woning aflossingsvrij financieren met een nieuwe hypotheek waarbij ze tussentijds alleen de rente betalen. Dat geldt ook bij het verhogen van een bestaande lening. Een van de oprichters van ijsproducent Ben & Jerry's vindt dat eigenaar de Magnum Ice Cream Company zijn merk aan het vernietigen is. Het bedrijf zou kritiek op de Amerikaanse president Trump proberen te weren. De Magnum Ice Cream Company heeft gezegd dat het niet de bedoeling is om kritisch te zijn over Trump. Dat druist in tegen de waarde van het merk Ben & Jerry's. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er vooral in het oosten nog een paar buien vallen. Verder schijnt de zon regelmatig en bij een westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond gaat het vanuit het westen regenen. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. We hebben ze op een rij.

0: op top 15 met een overzicht van de nummers 15 tot en met 11.
1: Op nummer 15, Celine Dion met That's the Way It Is. Nummer 14, Bruce Springsteen met Glory Days. Nummer 13, Rupert Holmes met Him. Nummer 12, Sister Sledge met Frankie. En zojuist op nummer 11, Lionel Richie met Say You, Say Me.
2: Nummer 10.

0: Orchestra presenteert de Classic Gold Top 15. Top 15. Mooier als geen ander.
1: Nummer 7.

0: Gold Top 15 met een overzicht van de nummers 10 tot en met 6.
1: De top 10 begonnen we met Lay All Your Love On Me van ABBA. Nummer 9, Frida Payne met Band of Gold. Nummer 8, Little Eva met The Locomotion. Nummer 7, The Eagles met Lion Eyes. En op nummer 6, Alison Moyet met Is This Love?
2: Nummer 5.

0: Dit is de Classic Gold Top 15 met een overzicht van de bovenste 5 nummers.
1: Nummer 5. Steeler's Wheel met Late Again. Nummer 4. Isaac Hayes met Theme from Shaft. Nummer 3. The Supremes met I Hear a Symphony. Nummer 2, de Moody Blues met Nights in White Satin. En de nummer 1 in deze Classic Gold Top 15 zijn de Four Tops met Walk Away René. Nummer

0: is 3 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag. De horecaondernemers maken nauwelijks extra omzet tijdens het WK voetbal. Om financieel te profiteren zal Oranje ver moeten komen in het toernooi, want dan zijn er veel momenten en wordt het vaak drukker. Dat zegt de voorzitter Marijke Vuik van de branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland. Staatssecretaris Erkens van Landbouw is niet blij met een Europees voorstel om regels voor gewasbeschermingsmiddelen een stuk eenvoudiger te maken, maar gaat toch voorstemmen. In een debat met de Tweede Kamer ziet Erkens meer voordelen dan nadelen aan het plan. De Tweede Kamer heeft nog twijfels, omdat de versimpeling kan zorgen voor meer risico's voor mens en milieu. PVV-statenlid Ronald van Tichelen moet een taakstraf uitvoeren van 200 uur... omdat hij is ingereden op een milieuactievoerster bij het Noord-Hollandse provinciehuis in Haarlem. De rechtbank Noord-Holland veroordeelt hem onder andere voor poging tot zware mishandeling en doorrijden na een ongeval. Het slachtoffer raakte niet zwaar gewond. Alle treinlijnen van de NS krijgen vanaf de dienstregeling van volgend jaar nummers. De vervoerder hoopt dat daarmee het plannen, reizen en overstappen eenvoudiger wordt. Zeker bij onverwachte verstoringen en werkzaamheden kunnen lijnnummers een grote verbetering zijn in de communicatie naar reizigers. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er vooral in het oosten nog een paar buien vallen. Verder schijnt de zon regelmatig en bij een westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond gaat het vanuit het westen regenen. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Je luistert naar Radio Emmeloord via DAB+.
3: Ik hoop dat dit programma van gevarieerde grammofoonplatenmuziek in uw smaak zal vallen en dat u dagelijks naar onze uitzendingen zult luisteren.
4: Dit is Radio Emmeloord op AM en DAB+.

Ja, het is weer 3 uur geweest en daarom is het weer tijd voor Studio Gouden hier op Radio Emmeloord. Ja, goedemiddag. En ja, u kunt de volgende 2 uur naar mij luisteren. Mijn naam is Hans en we draaien een prachtig plaatje. Dat is The Kinks en Sunny Afternoon.

0: Ja, Radio Emmeloord.
1: We zijn uit op AM 747. Nu even niet, dacht ik. En op DAB Plus en www.radioemmeloord.nl. En dat waren de Kinks. A sunny afternoon. And this is Cat Stevens. And Father and Son.

0: go.
1: Father and Son en Cat Stevens, en ja, dat komt uit 1970. En dat is de single die dus van het album Tea for the Tilde Man kwam. Ja, en zo zit het. En het gaat over de verhoudingen tussen vader en zoons. Ja, weet ik weinig van. Ik heb geen zoon.

0: Ja, jaren 60 muziek hier op Radio Emmeloord. En we draaien ze natuurlijk in de jaren 60, zelfs 50 en 70 en 80. En dat was I Feel Free en The Cream.
1: Je luistert naar Radio Emmeloord.
0: Ja, een van de eerste plaatjes die ik hoorde van TCC. En dat zijn er best wel veel geweest in de geschiedenis. Dat is Donna. En ja, dat is dit dus.

hier Radio in Loods. En dat was All Night Long en Lionel Richie natuurlijk. En dan gaan we gelijk weer terug naar de jaren 60. En dat doen we met Procol Harum en A Wider Shade of Pale.

0: mooie plaat, Made of New Orleans en Orchestra Maneuvers in the Dark.
1: Auf Kurzwelle, Mittelwelle und UKW.
0: Ja, nu speciaal voor onze Vlaamse luisteraars. Hebben we die? Ja, ik denk het wel hoor. En draaien we Wiltura en Liefdesverdriet.

was de Nederlandse band Kayak. Hè? Geweldige muziek. En u luistert naar Radio Emmeloord. En we vervolgen het programma met een andere Nederlandstalige... Nee, een Engelstalige liedje, maar wel van een Nederlandstalige... Nederlandse zanger. Ja, wat moeilijk allemaal vandaag. Hè? En dat is I Never Drink Again. En dat is Alexander Curley.

0: Art Reeves en de Vandellas. En dat was uit de jaren 60. Dancing in the Street natuurlijk.
1: Je luistert naar Radio Emmeloord.
0: Ja, weer terug in de Nederlandse popgeschiedenis. En dat doen we met Rob de Nijs. En dag, zuster Uzzelaar.

Prachtig nummer van Karen en Richard Carpenter en Susan Hoer en Karen Carpenter had een bijzondere stem, hè? Dat is prachtig. En dat was een nummer dat heette Rainy Days and Mondays. Ja, zo voelen we ons wel eens, hè?

eigenlijk ook nog een plaatje met een zeezender linken. De Pasadena Dream Band. En Zandvoort. Hey, ga je mee naar Zandvoort aan de zee? En ja, dat werd veel gedraaid op Radio Monique in de jaren 80. Maar ja, dan zeggen jullie misschien niets. Of dan zeggen jullie alles. Dat kan natuurlijk allebei. We gaan naar het nieuws en het weer. We schakelen terug naar de studio in Meloord. En daar zit IA mannetje klaar met het nieuws en het weer. Tot het volgende uur.

0: Het is 4 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag. De agent die op 21 september vorig jaar een 15-jarige jongen doodschoot nadat hij was afgekomen op een melding van een fatbike-roof, wordt niet vervolgd. Het Openbaar Ministerie oordeelt dat het schieten gerechtvaardigd was en dat de agent handelde volgens de ambtsinstructie. Wereldwijd zullen mensen de komende jaren minder alcohol gaan drinken, ondanks dat het aantal mensen stijgt dat oud genoeg is om dit te mogen doen. Dat blijkt uit een studie van marktonderzoeksbureau IWSR. Het bureau verwacht dat het wereldwijde alcoholgebruik in 2035 zo'n 1% lager zal zijn dan in 2025. Horeca-ondernemers maken nauwelijks extra omzet tijdens het WK voetbal. Om financieel te profiteren zal Oranje ver moeten komen in het toernooi, want dan zijn er veel momenten en wordt het vaak drukker. Dat zegt de voorzitter Marijke Vuik van de branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland. Staatssecretaris Erkens van Landbouw is niet blij met een Europees voorstel om regels voor gewasbeschermingsmiddelen een stuk eenvoudiger te maken, maar gaat toch voorstemmen. In een debat met de Tweede Kamer ziet Erkens meer voordelen dan nadelen aan het plan. De Tweede Kamer heeft nog twijfels, omdat de versimpeling kan zorgen voor meer risico's voor mens en milieu. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er vooral in het oosten nog een paar buien vallen. Verder schijnt de zon regelmatig en bij een westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond gaat het vanuit het westen regenen. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Wonderful Radio
3: Kortswelle, Middelwelle en UKW.
4: Ja, 4 uur geweest hier op Radio Emmeloord. En welkom in een tweede gedeelte hier vanuit Studio Gouda. En we hebben gelijk een mooie plaat. En dat is Go Like Elijah. En Shout Coltrane.

Ja, dat was Charles Coltrane met haar Go Like Elila. En ja, geweldige plaat uit 1973. En ja, we draaien er nog een. En dat is van een Nederlandse artiest, Dimitri van Toren. Ik weet niet of dat familie is van Bassie, maar dat zou best kunnen. En dat is Hey Kom Aan.

Ja, op Radio Emmeloord hoor je toch nog wel eens Duitsstalige muziek. Ik ben er nou niet echt een liefhebber van, maar ja, zo af en toe moeten we dat dan maar eens draaien. Dus was echt af even. Rote Rozen van Freddy Breck.

Ja, dat was niemand minder dan Elvis Presley met zijn The Wonder of You. Ja, dat is toch mooi, hè? En dit zijn The Trucks, With a Girl Like You.

0: jaren 60 en dat was The Trucks en With a Girl Like You.
1: De Rij!
2: Je luistert naar Radio Emmeloord.
0: Ah, dit is ABBA en Summer Night City.

dit is Radio M. Loort. En kunt ons schrijven, dat kan ons via ons e-mailadres. En dat is studio@radioemmeloord.nl. En dat was Night Like This en Carol Emirates. Hey!

Ja, dat is Jimmy Soul. En If You Want To Be Happy. En ja, dat willen we allemaal. En ja, dit vind ik ook een leuk plaatje. Dus Rijk de Gooi. En Als Ik Boven Op De Dom

0: meid.
1: En met Utrecht was dat Rijk de Gooien met zijn Als ik boven op de Dom kom. Wonderful Radio
2: Emmeloord. Auf Kurzwelle, Mittelwelle und UKW.
1: Ja, goedemiddag. Dit is vanuit Studio Gouden Radio Emmeloord. En ja, naar Rijk de Gooien kunnen we toch best Pink Floyd draaien.

dat ging toch best Pink Floyd naar uit te gooien. En ja, u luistert naar Radio Emmeloord. Dit is Maria Madura, 1974, The Midnight at the Oasis.

plaat, hè? 1974 was dat, de Midnight at the Oasis van Mario Motor. En dit is Mark Bolan en T-Rex en Hot Love, 1970.

0: van we vinden James Bond film zo mooi. En was dat Adele natuurlijk en Skyfall. En ja, dat was het.
1: Je luistert naar Radio Emmeloord.
0: Ja, nog een kwartiertje te gaan. Dank je, Mark, voor de jingle. En dit is Radio Emmeloord. En u luistert naar Studio Gouda. En we draaien Aman. En ben ik te min.

blijven. Oké. Het heeft toch geen enkele zin. Als je me niet ziet als het jochie met de rozen. Want dan stort je hele droomwereld in. Jij was, zoals ze dat noemden, het idealistische type. Maar daar heb je nu verrekt weinig meer van.

En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, Bob, doe je man. Jouw moeder die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezeik over de studie van je broer.

maar niet zo erg belangrijk vind. Want dat is het in feite niet waar het om gaat. En als je dan kunt, nou hé, hey, kom dan gerust weer. En anders, dan sodemiet je maar op. Want het is echt niet dat ik niets om je geef. Maar

Ja, waarschijnlijk uit de zomer van de bloemen in je haar. En dat was haar man. En zijn Ben ik te min, de klassenstrijd, helemaal in één liedje geperst. En dit is Mungo Jerry en Alright, Alright, Alright.

tijd to ride to ride van Mungo Jerry in 1973. Dan hebben we nog net tijd in het programma voor een plaatje uit 1974. En dat is Leon en Houston.

0: now on your family.
1: Met Leon van Houston uit 1974 besluiten we dan weer het programma. We schakelen terug naar Radio Emmeloord hier vanuit Studio Gouda. En ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren. Volgende week dezelfde tijd, dezelfde golflengte, zijn we weer terug.

0: is 5:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: Bij een ongeluk tussen een auto en een groep fietsers op de N290 vlakbij het Zeeuwse Vogelwaarde zijn vanmiddag 2 kinderen en een volwassene overleden. 4 kinderen raakten zwaar gewond en zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Aan het begin van de middag kwam een personenauto in botsing met een groep van 14 fietsende kinderen en 2 begeleiders tijdens een schoolkamp. De agent die op 21 september vorig jaar een 15-jarige jongen doodschoot nadat hij was afgekomen op een melding van een fatbike-roof, wordt niet vervolgd. Het Openbaar Ministerie oordeelt dat het schieten gerechtvaardigd was en dat de agent handelde volgens de ambtsinstructie. Wereldwijd zullen mensen de komende jaren minder alcohol gaan drinken, ondanks dat het aantal mensen stijgt dat oud genoeg is om dit te mogen doen. Dat blijkt uit een studie van marktonderzoeksbureau IWSR. Het bureau verwacht dat het wereldwijde alcoholgebruik in 2035 zo'n 1% lager zal zijn dan in 2025. Horeca-ondernemers maken nauwelijks extra omzet tijdens het WK voetbal. Om financieel te profiteren zal Oranje ver moeten komen in het toernooi, want dan zijn er veel momenten en wordt het vaak drukker. Dat zegt de voorzitter Marijke Vuik van de branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland. En dan het weer. Vanavond gaat het vanuit het westen regenen. Vannacht koelt het af tot ongeveer 12 graden. Morgen vooral in de middag kans op regen of motregen bij ongeveer 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: iemand het tegenwoordig heel erg naar zijn of haar zin heeft, dan zegt hij, ik ga stuk. Maar dat is helemaal niet origineel, want ook vroeger werden er al plaatjes over gemaakt. Het is al heel lang geleden, maar Cotton, Lloyd en Christian, zij deden dat. En I Go To Pieces, dat was daarom vandaag eens een keer de aftrap van Happy the Peppy.
1: Een excuus voor onze presentator.
2: Peter Engelsen.
0: Hier op Radio Emmeloord. Ja!

0: uit Engeland kwamen ze, de Doolies. In 1979 hadden zij een topjaar, want toen maakten ze dit Wanted.
1: De lekkerste hits. De lekkerste hits op je radio.
0: En dames en heren, maakt nu allemaal uw zakdoek nat.
2: Ze lag te slapen.

over 3 maanden is het alweer 22 jaar geleden dat hij overleeft. Maar zijn plaatjes, wij blijven ze draaien. En anders luisteren we wel naar zijn zoon en dochter André Hazes. Maar ze blijft hem geloven.

Het was een lekker zomerplaatje en dat betekent dat het er ook nu nog wel lekker doorheen kan, hoor. Want de zomer van 2026 die wordt natuurlijk waanzinnig. Dat hebben we de afgelopen weken al gemerkt. We gaan gewoon lekker verwachten dat het zo blijft. Harry Styles, daar ging ik het over hebben. Harry Styles was het met Watermelon Sugar.

Natuurlijk kunnen we niet in je geheugen kijken, maar het is een beetje de verwachting dat dit een van de plaatjes die je bijna vergeten was. Daarom vanaf vinyl vandaag, If You Wanna Go Back. En dat was Jean Karn, een bijna 80-jarige zangeres inmiddels, die heel veel R&B, maar ook heel veel jazz heeft gezongen. En in de jaren 70 een heerlijke dansplaat, en die hoorde je zojuist hier in Happy Day.

0: De Walker Brothers hier op de radio. En dat met The Sun Ain't Gonna Shine Anymore. Happy the peppy. Maar op Radio Emmeloord gaat de zon altijd door.
1: Jawel.
0: Tijd voor een rustpuntje.

die in 1984 de wereld wisten te verrassen met prachtige jazzmuziek. En plotseling stonden de hitlijsten toen vol met jazzplaatjes. Sade, zij werd een ware trendsetter. En dat bereikte ze dankzij deze eerste grote hit, Your Love is King.

En plotseling stond hij in onze hitparade een maandje of twee geleden. Jelly Roll, hij bewijst dat uit Nashville niet alleen country muziek komt, maar ook heel wat anders, zoals deze hit van hem, I'm Good.

Ze kwamen uit München, maar al heel snel werd de naam van die woonplaats eraf gehaald. Want vroeger heette ze Münchener Freiheit, later werd het gewoon Freiheit. En Play It Cool was de hit ook in Nederland. Yeah.

En dan plotseling zijn ze weg, die artiesten. En dan komen ze te overlijden. Het overkwam ook Ozzy Osbourne. En dan blijkt pas dat we die man toch al missen in het entertainment wereldje. Gelukkig hebben we de videobanden en ook de muziek nog. En daarom vandaag hier in het programma Dreamer van Ozzy.

week zat ik in een pubquiz. Ken je dat? Dan krijg je allerlei muziekvragen onder andere. Maar ook actualiteitsvragen. Maar een van de muziekvragen, dat was: wie is de persoon op de foto? En bijna niemand herkende hem meer. Dus daarom wordt het tijd om ook die weer eens op de radio te draaien. Tussen de vergeten of bijna vergeten plaatjes. Kid Creole samen met zijn Coconuts en Stool Pigeon.

0: is 6 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Volgens marktonderzoeksbureau IWSR zal de wereldwijde alcoholconsumptie in 2035 1% lager zijn dan in 2025. Ondanks een groei van 9% in het aantal volwassenen. Bier, wijn en sterke dranken verliezen terrein door gezondheidsbewustzijn, hogere kosten en veranderende voorkeuren. PVV-statenlid Ronald van Tegel is veroordeeld tot 200 uur taakstraf wegens poging tot zware mishandeling, gevaarlijk rijgedrag, doorrijden na een ongeluk en het verstoren van een vergadering. Hij reed tijdens een protest van Extinction Rebellion in op een activist. De rechtbank vond zijn ontkenning van opzet ongeloofwaardig. Particuliere beleggers hebben voor ruim $70 miljard ingeschreven op de beursgang van SpaceX, veel meer dan het beschikbare aanbod. Daardoor krijgen veel geïnteresseerden geen aandelen toegewezen. Het bedrijf biedt 555 miljoen aandelen aan voor $135 per stuk en wil zo $75 miljard ophalen. Bij de beursstart wordt daarom een sterke vraag verwacht. Bij een ernstig verkeersongeluk op de N290 in het Zeeuwse Terholen zijn twee kinderen en een volwassene omgekomen nadat een auto inreed op een groep fietsende leerlingen van basisschool De Warande. Vier kinderen raakten zwaar gewond. De oorzaak wordt onderzocht. Slachtoffers zijn naar ziekenhuizen in Nederland en België gebracht. Dan nog het weer. Vanavond wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten kunnen enkele buien vallen, lokaal met onweer. Elders in het land blijft het meestal droog. De temperaturen liggen vanavond tussen de 12 en 15 graden. Er waait een matige westelijke wind en het klaart geleidelijk op. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Hello, Pete here from the Budget Barn. Got a thingamajig on this here drum to mend. Apparently, it's wanted for Beat the Beats with Bob. Let's have a look. God blimey, it's in a right old state. I'm gonna need to soak the skin first. Let's see. Bit more water needed. Oh, blimey, that's torn it.
3: Welcome to Bob's 60 Splash.

0: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Bij een Israëlische luchtaanval op Tyrus in Zuid-Libanon is 1 persoon omgekomen en raakte 17 mensen gewond. Dat meldt persbureau NNA. Een woongebouw nabij het Hiram ziekenhuis werd geraakt, waardoor ook het ziekenhuis schade opliep. 10 gewonden zijn ziekenhuispersoneel. Ondanks dit incident zegt Israël alleen Hezbollah-doelen aan te vallen. In Mexico-stad zijn duizenden ordehandhavers ingezet rond het stadion waar de WK-openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika plaatsvindt. Autoriteiten vrezen verstoringen door protesten, onder meer van leraren. President Claudia Sheinbaum liet scholen sluiten en ambtenaren thuiswerken om verkeersproblemen te beperken. Volgens marktonderzoeksbureau IWSR zal de wereldwijde alcoholconsumptie in 2035 1% lager zijn dan in 2025, ondanks een groei van 9% in het aantal volwassenen. Bier, wijn en sterke dranken verliezen terrein door gezondheidsbewustzijn, hogere kosten en veranderende voorkeuren. PVV-statenlid Ronald van Tichel is veroordeeld tot 200 uur taakstraf wegens poging tot zware mishandeling, gevaarlijk rijgedrag, doorrijden na een ongeluk en het verstoren van een vergadering. Hij reed tijdens een protest van Extinction Rebellion in op een activist. De rechtbank vond zijn ontkenning van opzet ongeloofwaardig. Dan nog het weer. Vanavond wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten kunnen enkele buien vallen, lokaal met onweer. Elders in het land blijft het meestal droog. De temperaturen liggen vanavond tussen de 12 en 15 graden. Er waait een matige westelijke wind en het klaart geleidelijk op. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Radio. Van 1960 tot 1975. Dit is het Muziekmuseum met Jan van Weterloo.

harte welkom in het Muziekmuseum. Muziek uit de jaren 1960 tot 1975. Ja, en vorige week zei ik het al, de meteorologische zomer is weer begonnen. Vanaf juni is dat weer. En het leek me nou eens een leuk ogenblik om dan eens terug te gaan naar die zomer van 59 jaar geleden, wat achteraf werd aangeduid als de Summer of Love. We hebben het over 1967. In het komende uur gaan we eens kijken wat de muziek van die tijd in Nederland in de hitlijsten was. 59 jaar geleden stond dit nummer op nummer 1. The Kinks met Waterloo Sunset.

zomer van 1967. Later benoemd als

The Summer of Love. Of de mensen dat toen allemaal beseften. Wat er allemaal voor een titels later aan zou worden gegeven. Dat weten we niet. Maar de Beatles zaten er niet ver naast met All You Need Is Love. In de hitlijst in die zomer van 1967. Wat er ook in stond. Jimi Hendrix met Purple Haze.

Ja, ja, in de zomer van 1967 een plaatje over middelengebruik in de Nederlandse hitlijsten. Beestjes, een nummer wat bij Peter Koelewijn werd gemaakt door Ronnie en de Ronnies. En in de zomer van 67 dus in de top 40 stond. Ja, dat is toch heel wat anders als het gebruik waar een aantal heren inmiddels mee bezig waren in de Verenigde Staten enzovoort. Ook wel in Nederland. Maar ja, om dat dan zo te benoemen, dat was toch nog een beetje wat niet kon. Je luistert naar het Muziekmuseum met deze week een speciale aflevering over de zomer van 1967. De zomer die later betiteld werd als The Summer of Love. De plaat die er ook in de top 40 stond was een mooie van Traffic, Paper Sun.

Ja, als je al dit mooie werk uit 1967 de zomer hoort in dit programma, dan denk je bijna van, wat draaien we eigenlijk nog veel muziek uit die tijd. Want ja, dat was ook wel een hele goeie hoor. Sweet Soul Music, Arthur Conley. Maar ja, 1967, het jaar waarin 400.000 mensen protesteerden in Amerika tegen de Vietnamoorlog. Wat drong daar nou eigenlijk door van in Nederland? Nou, uiteraard natuurlijk op de televisie en een hele hoop andere dingen. Maar hoorde je het ook terug in de top 40 muziek? Nou, je zult het de komende minuten en half uur nog horen. In deze plaat van de Groningse band The Roadies, afkomstig uit Pekela, hoor je wel iets over lange haren. Just Fancy.

misschien wel de ultieme plaat van wat werd genoemd The Summer of Love, San Francisco van Scott McKenzie. Nu we zo rond het half uur gekomen zijn, waar we normaal in dit programma altijd jingle van de week doen, gaan we toch eens afbellen aan de hand van wat reclame jingles uit die tijd. Van waar hield Nederland zich nou toen mee bezig? Nou, het is een beetje schokkend. Let u eventjes op de volgende.

0: kan nog beter, jongens. Er in de maand. Sanostol. Iedere avond een lepel vol. Ja, de
1: Dus daar hielden wij ons mee bezig in de reclame. Zat er dan ook nog iets revolutionairs in? Nou, wellicht, wellicht. Luister naar deze reclame uit 1967 voor het popblad Teen Beat.
2: Weer een sensationele Teen Beat stunt. Lang speelplaten van de maand met verzamelde hits, maar ook nooit vrijgegeven opnamen. Teen Beat platen bij je platenhandelaar voor 7,50 €. Deze maand de Motions.
1: En de Motions, dat was een Nederlandse band uit Den Haag. Nou, al die dingen, wat is er eigenlijk in Nederland, liep dat toch wat achter. Als je het ugge bij het liefertje even vergeet. De provo's in Amsterdam, de bezetting van het Maagdenhuis, dat was pas in 1969 trouwens, leefde het grootste gedeelte van Nederland nog braaf in de geest van de jaren 50. Zo in die Summer of Love. Getuige ook het feit dat als er al iets over die muziek te horen was, dat het vooral was in commerciële dingen, zoals het verkopen van boter van Vitella.
0: Een sleutelhanger met minifoto van top-tienersterren, die krijg je gratis bij 4 pakjes Vitella instant pudding. Jongens, Vitella is in. Kopen!
1: Maar zoals het al vaker gebeurde, wat later werd gehyped als de Summer of Love en als allerlei muziek die dan zo populair was. Dat was in Nederland, lag er toch vaak iets anders. Waar misschien ergens anders op de wereld Jimi Hendrix en allerlei andere bands hoog in de hitlijst stonden, was er in Nederland ook gewoon Heintje met Ich bau dir ein Schloss en dat soort platen die hoog scoorden in de hitlijsten. Om het nou nog even te onderstrepen dat het allemaal niet echt zo hip en vlot was in Nederland. Laten we maar weer eens horen hoe dat klonk als Patricia Pai een grote hit scoorde met Je bent niet hip, wat tot de 12e plaats kwam in de top 40 in de zomer van 1967.

dat hij in vele opzichten de Summer of Love te boven gaat. Al is het maar uit het feit dat hij twee keer op nummer 1 kwam. In 1967, maar ook in 1972. A Wider Shade of Pale van Procol Harum. Ook uit die zomer van 67 een mooie van de Supremes. The Happening.

Met de muziek zat het wel goed in Nederland in die zogenaamde Summer of Love. Another Day, Another Road van QB and the Blizzards. Die band waar later die snor van Derksen nog manager van zou zijn. Maar dat was toen nog toekomstmuziek. Ja, ik fileerde net een beetje de sfeer in Nederland in vergelijking met alle revoluties in de Verenigde Staten, waar 400.000 mensen opkwamen dagen voor een anti-Vietnam demonstratie. Die waren er ook in Nederland, veel kleinere schaal uiteraard. En wat je ook wel zag, dat is langzamerhand, is steeds meer protestzangers kwamen. Armand is daar een goed voorbeeld van. Maar ook Boudewijn de Groot, die maakte toch een aantal platen waarin je duidelijk kon horen, niet alleen welterusten minister-president, maar ook deze plaat, ook uit die zomer van 1967 onder ons. Let u vooral op het laatste stukje van het lied, want dat is eigenlijk waar het hele lied over gaat. Namelijk al die hele gewone mensen die plotseling blijken van allerlei dingen te kunnen waar je niet op rekent. De banaliteit van het kwaad, zoals Hannah Arendt dat zo prachtig beschreef.

Creek Alley. De wordingsgeschiedenis van de mama's en de papa's. Een van de toonaangevende bands in de Summer of Love. En om dan nog maar weer eventjes te onderstrepen wat ik al zei van... in Nederland was het niet altijd gelijklopend met het beeld wat zo gaan gezet wordt. California Dreaming van de mama's en de papa's deed helemaal niets in de Nederlandse hitlijst. Wat dan wel? De Barense band Le Baroque met het studenticoze Battle Party.

0: van Le Baroc. En daarmee zijn we bijna gekomen aan het einde van dit programma.
1: Wil u
0: danken voor het luisteren en wilt u reageren, stuurt u dan een mailtje aan wijdraaien@gmail.com. Dat is wijdraaien@gmail.com. Wil eruit gaan met een plaat van Armand. Ik had het al eerder over hem. En dat was toch wel een beetje de boodschap van die Summer of Love. Dwars door alles heen. Die ook langzaam maar zeker in Nederland werd opgepikt. Laat daar geen misverstand over bestaan. Blommekinders, de titel van het liedje. En het gaat erover dat we het geweld moeten afzweren. En lief voor elkaar moeten zijn. Laat het ook in 2026 een boodschap zijn. Die mag aanslaan. Want daar zijn we beter mee af dan alle geweld wat we nu weer zien. Graag tot de volgende week.

0: Het is 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Bij een Israëlische luchtaanval op Tyrus in Zuid-Libanon is één persoon omgekomen en raakte 17 mensen gewond. Dat meldt persbureau NNA. Een woongebouw nabij het Hiram ziekenhuis werd geraakt, waardoor ook het ziekenhuis schade opliep. 10 gewonden zijn ziekenhuispersoneel. Ondanks dit incident zegt Israël alleen Hezbollah-doelen aan te vallen. In Mexico-stad zijn duizenden ordehandhavers ingezet rond het stadion waar de WK-openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika plaatsvindt. Autoriteiten vrezen verstoringen door protesten, onder meer van leraren. President Claudia Sheinbaum liet scholen sluiten en ambtenaren thuiswerken om verkeersproblemen te beperken. Volgens marktonderzoeksbureau IWSR zal de wereldwijde alcoholconsumptie in 2035 1% lager zijn dan in 2025, ondanks een groei van 9% in het aantal volwassenen. Bier, wijn en sterke dranken verliezen terrein door gezondheidsbewustzijn, hogere kosten en veranderende voorkeuren. PVV-statenlid Ronald van Tegel is veroordeeld tot 200 uur taakstraf wegens poging tot zware mishandeling, gevaarlijk rijgedrag, doorrijden na een ongeluk en het verstoren van een vergadering. Hij reed tijdens een protest van Extinction Rebellion in op een activist. De rechtbank vond zijn ontkenning van opzet ongeloofwaardig. Dan nog het weer. Vanavond wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten kunnen enkele buien vallen, lokaal met onweer. Elders in het land blijft het meestal droog. De temperaturen liggen vanavond tussen de 12 en 15 graden. Er waait een matige westelijke wind en het klaart geleidelijk op. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

aflevering van onze disco show. Hier op Radio Wemmeloord, jazeker. Maar ja, wel even op een wat andere manier dan normaal. Want ja, van de week kwam ik in mijn eigen studio en ik zette de muziekcomputer aan waar alles op staat en alles draait. En er gebeurde niks meer. Nee, 3 schermen zwart. Hij wou niet meer opstarten. Ik heb van alles geprobeerd. En zonder resultaat in ieder geval. Ja, dan zie je hoe onthand je bent en hoe afhankelijk je bent van dat soort meuk. Want meer is het niet. Ik heb onze WhizKid er nog even bij gehaald van RTV naar Oostpolder. Maar die heeft hem uiteindelijk meegenomen. En ik heb voor 2 uurtjes de studio van RTV naar Oostpolder gekaapt voor onze disco show. Ja. En dat is helemaal geweldig. Dit is een uitstekende en hele mooie studio. Dus dan kunnen wij prima eventjes de disco show doen. Maar ja, ik heb dus niet de beschikking over allerlei jingles en dat soort dingen voor wat betreft de disco show. Dus dan moeten we het even zonder doen. Maar de disco muziek, die heb ik natuurlijk wel. Dus dat gaat helemaal goed komen vanavond. Goed, we beginnen met de Boys Town Gang met een heerlijk nummer uit 1982. Can't Take My Eyes Off You. En dat was een groepje uit de jaren 80 toen ze wat covers hebben gemaakt. En wat covers hebben erbij gezet voor de grotere hits. Onder andere Ain't No Mountain High Enough was van hun. Al cover dan tenminste. Dus, maar goed. We gaan verder met La Belle en Lady Marmalade.

McLeod en Don't You Want My Love. Amerikaanse zangeres en had in 85 een hit met dit nummer. Daarna niet meer zo heel veel van haar gehoord. Ze heeft nog eens met X-Factor meegedaan, heb ik begrepen. Maar daar haalden ze het ook net niet. Maar dit was nog wel een hele grote hit in die jaren. Lekker nummer. Goed, we gaan eens even naar de verzoekjes. Want ja, die zijn er natuurlijk gewoon. En de eerste daarvan komt van Fred en Mieke vanuit de Erven. En ja, die hebben twee nummers erin gezet. Want ze vonden het beide moeilijk om te kiezen. Ja jongens, en om nou een compleet huwelijksdrama te voorkomen, gaan we ze gewoon allebei lekker draaien. En we beginnen met de Gibson Brothers. Heerlijk nummer. Que será mi vida.

Verzoekjes voor Fred en Mieke waren dat. En natuurlijk niet de minste, laat dat duidelijk zijn. De Gibson Brothers en Casey Ramavida. En ja, de beste band die we hebben. Earth, Wind and Fire en Boogie Wonderland. Heerlijk. Dank jullie wel jongens daarvoor. En heb jij er een, laat het me weten. Oh, ik kan natuurlijk even het nummer van de studio doen nu. Dan kun je hem live inspreken. Maar dat is ook nog wel een idee, ja. Eens even kijken. Goed. De koffie is klaar, de koeken zijn beschikbaar gesteld. Kortom, ik zit hier uitstekend, moet ik zeggen. En wij gaan verder met Mariah Carey en Emotions.

Grace Jones natuurlijk, die heeft al wel heel wat uitgevreten in haar leven aan optredens, mooie muziek, films, van alles al gedaan. En dit was Pull Up to the Bumper. Goed, we gaan weer naar een verzoekje en die komt van Dick. Dick, dank je wel daarvoor. En die zegt, ja, deze is speciaal voor de bouwer van de studio. Ja, nou, die ben ik ook uiterst dankbaar, want anders dan hadden we vanavond even iets anders moeten verzinnen. En dat hoefde nu niet. Dus blij dat dat gedaan is. Blij ook dat dat mogelijk is gemaakt. Want ja, dat moet natuurlijk ook kunnen. En we gaan naar de Bee Gees. En Staying Alive.

Ja, weer even terug naar 1978. Daar hadden we het over. En met John Travolta en Olivia Newton-John natuurlijk. En You're the One That I Want. En dat kwam uit Grease. En daarvoor het verzoekje van Dick. Dick, nogmaals bedankt daarvoor. De Bee Gees en Staying Alive. Goed, lieve mensen, over zo'n kleine 20 minuten. En het zal niemand ontgaan zijn. Begint het WK-voetbal in Canada, Mexico en de Verenigde Staten met de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. En wij hebben binnen het gezien dan zo'n pool. Die kun je dan helemaal invullen van A tot Z. En ik kwam uit op de finale van Nederland tegen Portugal. Nou, ik ben compleet voor gek verklaard. Het zal ook wel. Maar het is wel leuk om daar weer mee bezig te zijn. Het is een beetje jammer dat het wat laat is, zo links en rechts. Maar goed. We gaan eens kijken wat we daarvan kunnen volgen. Overigens heb ik deze uitslag niet gebaseerd op de laatste twee oefenwedstrijden. Want dan zijn we gewoon over drie wedstrijden weer compleet thuis. Maar ik heb toch echt het idee dat wij zover gaan komen. Maar goed, ik heb al vaker rare ideeën. Dus dat is niet zo heel gek. Wij gaan weer even naar onze discolijst. En daarin staan de Detroit Spinners. Met een heerlijk nummer. Working my way back to you.

Dead or Alive. Ja, zo heet het, het bandje met You Spin Me Round. Een paar maanden geleden alweer, denk ik, hebben we een uurtje Stock, Aitken en Waterman producties gedaan. En daar hoorden zij ook bij. En dat kun je ongelooflijk duidelijk horen hierin. En het bandje komt uit Engeland en had in de jaren, nou ja, mid 80, 84, 85 de grootste successen. En in Europa kwam deze het beste door, maar in Engeland hebben ze best gescoord. Goed, nou, ik hoor nu net dat ik niet de enige ben met de uitslag van de finale. dat zelfs door economen voorspeld is, dat wist ik eerlijk gezegd niet. Maar zit ik op de goede weg in ieder geval. Ik ga voor die grote pot Nederland-Portugal.

John Paul Young. Je had hem natuurlijk allang herkend. En Love is in the Air. Nou, dat komt goed uit, want daar zit ik toevallig middenin. Ja, in die lucht dan bedoel ik. Dus dat komt goed. En zijn andere was natuurlijk Standing in the Rain. Goed, lieve mensen. Nou, we schieten alweer lekker op naar het nieuws van 9 uur. Ja, dat gaat hier ook. Telt dat ook gewoon door. Hè? Dat, en dat moet ook natuurlijk. En dan gaan we daarna weer met het tweede uur Disco Show aan de gang vanuit die prachtige studio van RTV Noordoostpolder. Ik ben blij dat die even beschikbaar is gesteld, zodat we lekker daarmee kunnen draaien voor in ieder geval deze week. En dan hoop ik volgende week weer in mijn eigen hok te zitten. Precies. Ik zie jullie na het nieuws van 9 uur.

0: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Een deel van de 12 medewerkers van het Radboud UMC mag uit quarantaine nadat experts, de GGD en het RIVM de richtlijnen hebben aangepast. De medewerkers kwamen mogelijk in contact met het hantavirus via een besmette patiënt van het cruiseschip Hondius. Medewerkers die met bloedmonsters werkten blijven 42 dagen in quarantaine. De Tweede Kamer uitte brede onvrede over de jeugdzorg na recente misstanden, waaronder zware mishandeling van kinderen in Stadskanaal. Minister Mirjam Sterk erkent de problemen en wil huiselijk geweld, fraude en overbelasting van de sector aanpakken. Ook moeten slachtoffers erkenning en excuses krijgen. Bij een Israëlische luchtaanval op Tyrus in Zuid-Libanon is 1 persoon omgekomen en raakte 17 mensen gewond. Dat meldt persbureau NNA. Een woongebouw nabij het Hiram ziekenhuis werd geraakt, waardoor ook het ziekenhuis schade opliep. 10 gewonden zijn ziekenhuispersoneel. Ondanks dit incident zegt Israël alleen Hezbollah-doelen aan te vallen. In Mexico-stad zijn duizenden ordehandhavers ingezet rond het stadion waar de WK-openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika plaatsvindt. Autoriteiten vrezen verstoringen door protesten, onder meer van leraren. President Claudia Sheinbaum liet scholen sluiten en ambtenaren thuiswerken om verkeersproblemen te beperken. Dan nog het weer. Vanavond wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten kunnen enkele buien vallen, lokaal met onweer. Elders in het land blijft het meestal droog. De temperaturen liggen vanavond tussen de 12 en 15 graden. Er waait een matige westelijke wind en het klaart geleidelijk op. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

welkom in het tweede uur, lieve luisteraars van de Disco Show hier op Radio Emmeloord. En we begonnen daarmee met de Novo Band en You're Gonna Be Mine. Novo Band kwam uit Utrecht en had begin jaren 80 een aantal leuke hits. Ik zal die andere ook er eens een keer bij zoeken. Maar dit was wel hun allergrootste You're Gonna Be Mine. Goed, wij gaan straks natuurlijk om 9:30 naar de VIP-afdeling. En daarin heb ik weer een paar mooie nummers staan. En tot die tijd heb ik nog heerlijke discussies.

George Benson en Gimme the Night. Een man die een ongelofelijke staat van dienst heeft. Ik geloof dat hij iets van 2 of 43 albums alleen al heeft gemaakt. Singles daarvan zijn niet heel veel grote hits geweest. Dit was er wel een van, Gimme the Night. En dat kwam uit 1980. En hij heeft nog een paar gemaakt on Broadway. Dat is ook een heerlijke. Die gaan we ook eens even ergens weer opzoeken. Goed, wij gaan verder, lieve luisteraars, met een heerlijk nummer van Imagination. En die heet Body Talk.

Rada, Michael Walden, hier in de Disco Show op Radio Emmeloord met Divine Emotion. En daarvoor een heerlijk nummer van Imagination Body Talk. Goed, lieve mensen, we zijn op een paar nummers na zijn we weer aanbeland bij het VIP-gedeelte, de VIP-afdeling. Maar nog net niet, dus we gaan nog even twee heerlijke nummers draaien. En één daarvan is van Gloria Gaynor. En als je het over favoriete disco-nummers hebt van jullie presentator, dan is dit er één van.

jaar met Gloria Gaynor en How High the Moon. Wat een heerlijk nummer. En Casey en zijn Sunshine Band en Keep It Coming Love. Is het inmiddels 9:30, lieve luisteraars. En dus gaan wij over naar onze VIP-plaats. The Very Important Person in ieders leven. Want ik denk dat iedereen dat zo iemand wel heeft. En ja, mijn boodschap is elke week: wees daar zuinig op, besteed er aandacht aan. Want in tijden dat het slecht gaat, heb je elkaar nodig. En in tijden dat het goed gaat, kun je daar enorm van genieten. En het zijn allemaal woorden, maar het is niet echt vanzelfsprekend. Wij geven daar een draai aan met twee heerlijke nummers. En de eerste die ik daarvoor heb uitgekozen is een nummer die ik er al vaker voor gebruikt heb, denk ik. Maar dat is dan wel weer even geleden. En het is van Bill Withers en Grover Washington Jr. En ja, dit zegt eigenlijk alles, hè. Just the two of us.

Het wonderschone Wishing on a Star van Rose Royce. En daarvoor het al even zo mooie nummer van Bill Withers en Grover Washington Jr. En Just the Two of Us. In onze VIP-afdeling. Goed, lieve mensen. Doe er wat mee, zou ik zeggen. En anders heb je gewoon kunnen genieten van de heerlijke muziek. Wij hebben nog wat disco in de laatste 20 minuten. En daar is dit er een van. Boney M. natuurlijk.

Billy Preston, ja, een man die ook heel veel facetten van de muziekkanten beheerst als muzikant en zeker ook als zanger. En toen haalde hij Syreeta erbij en toen hadden ze een hit in 1980 ergens, denk ik. Ja, zoiets moet het zijn. En daarvoor hadden we, even kijken, ja, Boney M natuurlijk, hè, met Bahama Mama, zekers. Wij gaan verder, lieve luisteraars, naar de laatste nummers. Oh wel, dat valt nog wel mee. Ik heb er nog een paar. Dit zijn de Pointer Sisters. En één van hun hits, en die heet Jump.

Ja, Folk heet dit groepje. En Kom uit Canada is een duo van twee dames. En ja, zijn band opgericht in 1980. Hadden één hele grote hit. En dat was deze, Dancing the Night Away. En in 84 dachten ze, nou, het wordt niks meer. We houden er weer gewoon mee op. Nou ja, dat kan, hè. En wij gaan verder met Live Garrett. I was made for dancing. Dat geldt niet voor mij.

Ja, Live Garrett en I Was Made for Dancing. En we zijn toe aan ons laatste nummer voor deze disco show, deze speciale aflevering. Dat is de eerste keer dat het vanuit de studio van RTV Noordoostpolder vandaan komt. Ik wil daarom ook alle medewerkers, bestuur en met name hoofdtechniek heel erg bedanken voor het beschikbaar stellen van de studio, zodat we deze uitzending gewoon konden maken. En volgende week weer gewoon vanuit mijn eigen rommelige, maar o zo vertrouwde studio bij mij thuis. Dat weet ik 100% zeker. Want daar ga ik wel even wat maatregelen voor nemen. Oké, bedankt voor het luisteren, lieve mensen. Ik wens jullie een heel erg fijn weekend. Het gaat mooi weer worden, dus dat komt helemaal goed. Daar ben ik persoonlijk ook heel erg blij mee, maar dat heeft een heel andere reden. Graag tot volgende week, donderdag, 8 uur. Tot dan, bye bye.

0: is 10 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Een deel van de 12 medewerkers van het Radboud UMC mag uit quarantaine nadat experts, de GGD en het RIVM de richtlijnen hebben aangepast. De medewerkers kwamen mogelijk in contact met het hantavirus via een besmette patiënt van het cruiseschip Hondius. Medewerkers die met bloedmonsters werkten blijven 42 dagen in quarantaine. De Tweede Kamer uitte brede onvrede over de jeugdzorg na recente misstanden, waaronder zware mishandeling van kinderen in Stadskanaal. Minister Mirjam Sterk erkent de problemen en wil huiselijk geweld, fraude en overbelasting van de sector aanpakken. Ook moeten slachtoffers erkenning en excuses krijgen. Bij een Israëlische luchtaanval op Tyrus in Zuid-Libanon is 1 persoon omgekomen en raakte 17 mensen gewond, dat meldt persbureau NNA. Een woongebouw nabij het Hiram ziekenhuis werd geraakt, waardoor ook het ziekenhuis schade opliep. 10 gewonden zijn ziekenhuispersoneel. Ondanks dit incident zegt Israël alleen Hezbollah-doelen aan te vallen. In Mexico-stad zijn duizenden ordehandhavers ingezet rond het stadion waar de WK-openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika plaatsvindt. Autoriteiten vrezen verstoringen door protesten, onder meer van leraren. President Claudia Sheinbaum liet scholen sluiten en ambtenaren thuiswerken om verkeersproblemen te beperken. Dan nog het weer. Vanavond wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten kunnen enkele buien vallen, lokaal met onweer. Elders in het land blijft het meestal droog. De temperaturen liggen vanavond tussen de 12 en 15 graden. Er waait een matige westelijke wind en het klaart geleidelijk op. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Bij een politieinval in Toronto is een 43-jarige politieagent omgekomen na een vuurgevecht. De actie hield verband met een eerdere beschieting van het Amerikaanse consulaat. Een verdachte werd gearresteerd nadat hij gewond raakte. Een tweede verdachte van 19 jaar is nog voortvluchtig. De eerdere aanval werd gezien als een mogelijke kwestie van nationale vrijheid. Volgens berichten van Amerikaanse media, gebaseerd op het Iraanse staatspersbureau Fars, beschouwt Iran bedrijven van Elon Musk in het Midden-Oosten, waaronder SpaceX en de satellietinternetdienst Starlink, als mogelijke militaire doelwitten. Iran stelt dat het gebruik van deze infrastructuur door Amerikaanse en Israëlische strijdkrachten hiervoor aanleiding geeft. Tegelijkertijd meldt Donald Trump diplomatieke vooruitgang. De olieprijzen zijn gedaald nadat Donald Trump meldde dat een militaire escalatie rond Iran wordt afgeblazen wegens voortgang in de onderhandelingen. Amerikaanse olie zakte 3,6% tot onder $90 per vat. Brentolie daalde ook ruim 3%. Eerdere spanningen in de regio hadden de prijzen juist opgedreven. Directeur jeugdzorg Tanja Boeye is door de gemeente Lelystad ontslagen na een onderzoek waaruit zou blijken dat zij een schrikbewind voerde binnen jeugdorganisatie Jeugd Lelystad. Ze zou medewerkers hebben bedreigd, gecontroleerd en tegen elkaar uitgespeeld. De gemeente overweegt aangifte en neemt inmiddels zelf de jeugdzorgtaken over. Dan nog het weer. Vanavond wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten kunnen enkele buien vallen, lokaal met onweer. Elders in het land blijft het meestal droog. De temperaturen liggen vanavond tussen de 12 en 15 graden. Er waait een matige westelijke wind en het klaart geleidelijk op. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Het kabinet ziet voorlopig af van een nationaal verbod op wegwerpplastic, zoals sigarettenfilters, wegwerpvapes en knijpzakjes. Volgens de minister zijn er te veel juridische bezwaren en is Europese regelgeving effectiever. Ook een rookverbod op stranden komt er niet vanwege beperkte handhaving. Het kabinet wil wel blijven pleiten voor strengere Europese maatregelen. Bij een politieinval in Toronto is een 43-jarige politieagent omgekomen na een vuurgevecht. De actie hield verband met een eerdere beschieting van het Amerikaanse consulaat. Een verdachte werd gearresteerd nadat hij gewond raakte. Een tweede verdachte van 19 jaar is nog voortvluchtig. De eerdere aanval werd gezien als een mogelijke kwestie van nationale vrijheid. Volgens berichten van Amerikaanse media, gebaseerd op het Iraanse staatspersbureau Fars, beschouwt Iran bedrijven van Elon Musk in het Midden-Oosten, waaronder SpaceX en de satellietinternetdienst Starlink, als mogelijke militaire doelwitten. Iran stelt dat het gebruik van deze infrastructuur door Amerikaanse en Israëlische strijdkrachten hiervoor aanleiding geeft. Tegelijkertijd meldt Donald Trump diplomatieke vooruitgang. De olieprijzen zijn gedaald nadat Donald Trump meldde dat een militaire escalatie rond Iran wordt afgeblazen wegens voortgang in de onderhandelingen. Amerikaanse olie zakte 3,6% tot onder $90 per vat. Brent-olie daalde ook ruim 3%. Eerdere spanningen in de regio hadden de prijzen juist opgedreven. Ten slotte nog het weer. Vannacht is het overwegend droog met opklaringen. Plaatselijk kan later een lichte bui vallen. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 à 13 graden. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en trekken enkele buien over het land. Het wordt 18 tot 21 graden bij een matige westenwind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio. Dit is Nachtwacht.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Het kabinet ziet voorlopig af van een nationaal verbod op wegwerkplastic, zoals sigarettenfilters, wegwerpvapes en knijpzakjes. Volgens de minister zijn er te veel juridische bezwaren en is Europese regelgeving effectiever. Ook een rookverbod op stranden komt er niet vanwege beperkte handhaving. Het kabinet wil wel blijven pleiten voor strengere Europese maatregelen. Bij een politieinval in Toronto is een 43-jarige politieagent omgekomen na een vuurgevecht. De actie hield verband met een eerdere beschieting van het Amerikaanse consulaat. Een verdachte werd gearresteerd nadat hij gewond raakte. Een tweede verdachte van 19 jaar is nog voortvluchtig. De eerdere aanval werd gezien als een mogelijke kwestie van nationale vrijheid. Volgens berichten van Amerikaanse media, gebaseerd op het Iraanse staatspersbureau Fars, beschouwt Iran bedrijven van Elon Musk in het Midden-Oosten, waaronder SpaceX en de satelliet-internetdienst Starlink, als mogelijke militaire doelwitten. Iran stelt dat het gebruik van deze infrastructuur door Amerikaanse en Israëlische strijdkrachten hiervoor aanleiding geeft. Tegelijkertijd meldt Donald Trump diplomatieke vooruitgang. De olieprijzen zijn gedaald nadat Donald Trump meldde dat een militaire escalatie rond Iran wordt afgeblazen wegens voortgang in de onderhandelingen. Amerikaanse olie zakte 3,6% tot onder $90 per vat. Brentolie daalde ook ruim 3%. Eerdere spanningen in de regio hadden de prijzen juist opgedreven. Ten slotte nog het weer. Vannacht is het overwegend droog met opklaringen. Plaatselijk kan later een lichte bui vallen. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 à 13 graden. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en trekken enkele buien over het land. Het wordt 18 tot 21 graden bij een matige westenwind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Het kabinet ziet voorlopig af van een nationaal verbod op wegwerpplastic, zoals sigarettenfilters, wegwerpvapes en knijpzakjes. Volgens de minister zijn er te veel juridische bezwaren en is Europese regelgeving effectiever. Ook een rookverbod op stranden komt er niet vanwege beperkte handhaving. Het kabinet wil wel blijven pleiten voor strengere Europese maatregelen. Bij een politieinval in Toronto is een 43-jarige politieagent omgekomen na een vuurgevecht. De actie hield verband met een eerdere beschieting van het Amerikaanse consulaat. Een verdachte werd gearresteerd nadat hij gewond raakte. Een tweede verdachte van 19 jaar is nog voortvluchtig. De eerdere aanval werd gezien als een mogelijke kwestie van nationale vrijheid. Volgens berichten van Amerikaanse media, gebaseerd op het Iraanse staatspersbureau Fars, beschouwt Iran bedrijven van Elon Musk in het Midden-Oosten, waaronder SpaceX en de satellietinternetdienst Starlink, als mogelijke militaire doelwitten. Iran stelt dat het gebruik van deze infrastructuur door Amerikaanse en Israëlische strijdkrachten hiervoor aanleiding geeft. Tegelijkertijd meldt Donald Trump diplomatieke vooruitgang. De olieprijzen zijn gedaald nadat Donald Trump meldde dat een militaire escalatie rond Iran wordt afgeblazen wegens voortgang in de onderhandelingen. Amerikaanse olie zakte 3,6% tot onder $90 per vat. Brentolie daalde ook ruim 3%. Eerdere spanningen in de regio hadden de prijzen juist opgedreven. Ten slotte nog het weer. Vannacht is het overwegend droog met opklaringen. Plaatselijk kan later een lichte bui vallen. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 à 13 graden.